Het Amerikaanse leger heeft voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. De aanvallen moeten de Iraanse militaire capaciteiten verzwakken om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt zelf een verrassingsaanval te hebben uitgevoerd op een commandocentrum van de vijand in Syrië. Ook Kuwait en Bahrein liggen opnieuw onder vuur. De luchtafweering Kuwait onderschepte vijandelijke drones uit Iran. Voorlopig is er nog geen informatie over schade of slachtoffers. In de buurt van Napels in Italië is het lichaam van een journalist aangetroffen. Volgens het Italiaanse parket is de man wellicht vermoord. Het 53-jarige slachtoffer werkte als sportjournalist voor lokale media en hij werkte ook voor het regionaal milieuagentschap. Zijn lichaam werd gevonden door de brandweer nadat hij was opgeroepen voor een brand. Het parket denkt dat de man mogelijk eerst doodgeschoten werd. Het weer, vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer

0: in Bermo.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Studio Brussel

0: Radio Brussel.
1: Een goede nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken in een grote bedrijfshal van een glasbedrijf. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
2: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen vannacht. Het ging om een uitslaande brand in 3 loodsen bij een glasbedrijf. De brand is nog steeds bezig, maar is ondertussen wel omschreven. Onze ploegen hebben de brand gecontroleerd. Maar we gaan nog wel heel wat uren werk hebben met het nablussen en ervoor zorgen dat alles weer veilig is.
1: Enkele buurtbewoners moesten uit voorzorg hun woning verlaten en afrit Leugenberg werd afgesloten. Niemand raakte gewond bij de brand. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof van ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen. Dat heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurige ziekte konden die dagen ervoor zorgen dat het volledige loon werd doorbetaald. Maar dat verandert vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna nog 60% van het loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Dat wil zeggen dat ambtenaren die al in dienst zijn, de ziektedagen behouden die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. Spanje is wereldkampioen voetbal. Ferran Torres scoorde in de verlengingen het enige doelpunt tegen Argentinië. De finale was geen spektakel. Beide ploegen speelden ver onder hun niveau. Een afscheid in mineur voor Lionel Messi, die zijn ploeg niet op sleeptouw kon nemen. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. Spanje pakte de titel met amper 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. De Spaanse speler Rodri kreeg nog de trofee van speler van het toernooi en de Fransman Mbappé blijft met 10 doelpunten de topscorer. De finale werd omkaderd met veel spektakel en show met sterren als Tom Cruise, Madonna en Justin Bieber. Toen president Trump en FIFA-baas Infantino na de wedstrijd op het veld kwamen voor de ceremonie, werden ze uitgejouwd. En in Vilvoorde woont een grote Spaanse gemeenschap. Een duizendtal mensen volgden er de match mee op grote schermen in het Aziatpark. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
3: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verloren.
4: De statistieken spraken voor zich. Er was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Terwijl we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
5: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is. We zijn nog eventjes mee gaan feesten, maar nu gaan we wel slapen.
1: Vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minimaal tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be en op sportza.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: 4 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Niemand raakte gewond bij de brand. Nieke Nijring van Brandweerzone Antwerpen.
2: Ja, we zijn om 12:30 opgeroepen voor een industriebrand. Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Dus het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig. Maar we gaan wel nog heel wat uren werk hebben om de situatie hier volledig af te ronden en na te blussen.
1: Op de A12 werd afrit Leugenberg een tijd lang afgesloten. In de straat van Hormuz bij Iran staat een schip in brand. Volgens Iran zijn er 2 olietankers geraakt toen ze probeerden om via de zuidelijke, door Iran verboden route, door de zeestraat te varen. De Iraanse machthebbers herhalen dat zolang de VS aanvallen uitvoeren op het land, geen enkele druppel olie of gas door de straat van Hormuz vervoerd zal worden. En vannacht heeft het Amerikaanse leger voor de 9e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Als gevolg van de escalatie van de voorbije week is de olieprijs op de internationale markten weer gestegen tot zijn hoogste peil sinds juni. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de 2e keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Ruben Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de 2e verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn 2e wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het WK, ook nu Rodri.
1: En de Spaanse ploeg die landt vanmiddag om 12:45 in Madrid. En ze zullen meteen daarna in een dubbeldekbus door de hoofdstad gereden worden. 2400 agenten zijn opgeroepen om alles veilig te laten verlopen. Het weer, we krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel en tot 22 graden. Morgen, dinsdag, zon en wolken tot 25 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws en van Sporza.
0: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Spanje is wereldkampioen voetbal, maar ze hadden er wel verlengingen voor nodig tegen Argentinië. Pas in het allerlaatste kwartier scoorde Ferran Torres het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 man na rood voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde heeft een duizendtal mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Asiatpark. Er wonen veel Spanjaarden in Vilvoorde en zij waren uiteraard dolgelukkig.
2: Spanje heeft gespeeld, het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde, en voor alle Spanjaarden voor Vilvoorde.
3: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze dat hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
1: Voor de finale was er al veel spektakel en show. En ook in de pauze kwamen sterren als Madonna en Justin Bieber opdraven. En dat nam bijna een half uur in beslag. Normaal duurt de rust 15 minuten. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden door het publiek uitgejouwd. In Ekeren bij Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijrink van brandweerzone Antwerpen.
4: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten. Maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
1: Door de hitte en de droogte zijn in Zuid-Frankrijk en op Corsica branden uitgebroken of uitgebreid. Honderden brandweerlui zijn opgeroepen om de branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op ruim 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen werden geëvacueerd. Op Corsica woedde al een week lang 2 branden die ontstonden door een blikseminslag. En er is al ruim 320 hectare in de as gelegd. Verschillende wandelpaden daar zijn afgesloten. Bij een Russische aanval op een Turkse vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen en 5 bemanningsleden zijn nog vermist. Dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde graan. Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar de Russen hebben hun aanvallen op Oekraïnse havens de laatste weken wel opgevoerd. En als een reactie zeggen ze zelf op Oekraïnse droneaanvallen op Russische schepen. Het weer, een bewolkte dag wordt het met hier en daar een beetje regen. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: 6 uur. Goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
2: Spanje is wereldkampioen voetbal. Ze wonnen van Argentinië met 1-0, maar daar waren wel verlengingen voor nodig. Ferran Torres scoorde het enige doelpunt. Argentinië speelde de verlengingen met 10 man na een rode kaart voor Enzo Fernandez. In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, volgden 1000 mensen de wedstrijd mee op grote schermen in het Aziatpark. En die waren natuurlijk blij toen Spanje de wereldtitel veroverde.
3: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de verlenging.
4: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Totdat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
5: Ik vond het een fantastisch spannende match, absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
2: Er waren ook optredens van sterren als Madonna, Justin Bieber en Shakira. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden uitgejouwd door het publiek. In Ekeren in Antwerpen is brand uitgebroken op een bedrijventerrein. De brandweer kwam met 15 wagens ter plaatse en zette ook een blusrobot in. Er vielen geen gewonden. Nieke Nijring van brandweerzone Antwerpen geeft meer details.
6: Het gaat om 3 loodsen die eigenlijk volledig zijn uitgebrand. Het was een uitslaande brand toen we aankwamen. Het is een glasbedrijf, een parketbedrijf en dan nog een loods die als opslag wordt gebruikt. In het begin kwam er heel veel rook vrij. Onze ploegen hebben er ook voor kunnen zorgen dat de brand zich niet verder heeft uitgebreid. 14 omwonenden hebben hun huis moeten verlaten, maar zij mogen ondertussen weer naar huis, want de situatie is terug veilig.
2: Ambtenaren verliezen vanaf volgend jaar het recht om ziektedagen op te sparen. Ze kregen tot nu 21 ziektedagen per jaar. Wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ambtenaren die nooit lang ziek waren geweest hun ziektedagen gebruiken om vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen behouden. En door de dritte, de hitte liever en droogte zijn in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica branden uitgebroken of nog uitgebreid. Honderden brandweerlieden proberen die branden te bestrijden. De hevigste brand brak uit in een dorp op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Op Corsica woeden al een week lang 2 branden. Er is al meer dan 320 hectare natuur vernield. Verschillende wandelpaden zijn er afgesloten. Vandaag veel wolken, hier en daar wat lichte regen en tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en dan tot 25 graden.
7: Tegels,
8: natuursteen,
7: parket in Permo.
1: Studio Brussel.
7: Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: 6 uur in de zomervakantie en jij bent wakker, maar no way dat je dat eenzaam doet. Deze club van Vroege Vogelaars staat aan je zijde. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: en Lonely Boy. Goedemorgen, een nieuwe week die start en je doet dat op de best mogelijke wijze.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Linde Merkpoel.
0: Namelijk hier met Stuy Bru in jouw oren. Mogelijk zijn er nog minder mensen wakker dan gewoonlijk, want veel bruggen worden geslagen tussen het weekend en de nationale feestdag morgen. Ik weet één ding, de hardcore strafste kanjers, die zijn wakker. Het was een vol weekend, bommetje vol sport ten eerste. Gisteren kroonde Spanje zich na een slopende match eindelijk tot wereldkampioen voetbal tegen Argentinië. En deze held, wat deed die gisteren?
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.
3: Zitten en Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op Plateau de Soleil. Winst voor Evenepoel in de tweede aankomstbergop van de Ronde van Frankrijk.
0: Ja, zeg Remco Evenepoel, die zijn eerste ritzege in de Tour de France heeft waargemaakt. En dat met een klim van niet normaal allures. Tot zover de sport. Maar los daarvan was het ook een gek festivalweekend. Het eerste weekend van Tomorrowland zit erop. Met gisteren het debuut van hitmachine Calvin Harris daar. En daarvoor nog een surprise act van onze Belgische Queen of Techno, Charlotte de Witte.
4: Vorig jaar heb ik hier een specialeke gedaan met een opening en de closing van de mainstage. En dan dit jaar waren we aan het denken van, ja, wat kunnen we doen? En dan kwam eigenlijk het idee om een verrassingsset te doen. Ja, voilà, ik ben er super blij mee. De mainstage ziet er fantastisch uit.
0: Ja, op die prachtige mainstage stond ze. Je hebt het ongetwijfeld ook zien passeren op jouw socials. En ook de Gentse feesten zijn in gang geschoten met onder andere Dressed Like Boys die je daar op Boomtown aan het werk kon zien. Of misschien was je wel op Rock Herk waar je deze Used live aan het werk zag. Laat mij even weten hoe jouw weekend was, wat je deed en wat jouw plannen voor de week zijn. Hier is Used met You Say.

0: The Rasmus in the Shadows. Goedemorgen, het is 6:15 en de Shadows, ja, die hangen er op een manier nog een beetje. Het is nog vroeg en als je nu naar buiten gaat, dan gok ik dat het nog rustiger is dan anders. Veel mensen maken de brug vandaag, dus we zijn met een extra selecte club vandaag. Maar het is wel de mooiste en de gezelligste club van allemaal. Dus ben je wakker, geef een seintje via de Stubru-app en je krijgt liefde terug. Serge laat weten dat hij naar de Formule 1 ging in Spa. Juist, dat was ook dit weekend. En Werner, die is er ook bij. Goedemorgen, dag Werner.
1: Goedemorgen, Linde.
0: Zo vroeg al wakker, geen brug voor jou?
1: Nee, geen brug voor mij. Voor mij is het gewoon werkendag vandaag.
0: Oké, kijk. Dat zijn de echte tijgers, hè, Werner. Die nu al wakker zijn en klaar zijn om ervoor te gaan. Terwijl...
1: Ja, de diehards er wel in vrienden, dus.
0: Terwijl die losers nog liggen te stinken in hun bed. Ze gaan het nooit weten, want ze slapen, dat we dat gezegd hebben. Werner, waarom ben jij al wakker? Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ben rijschoolinstructeur en vandaag moet ik de jongeren begeleiden, want het is vandaag om 7 uur start het rijexamen voor de tractor. De 3 jongeren komen om een examen af te leggen. Dus.
0: Amai, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan, dat als je een tractor wil rijden, dat je natuurlijk ook rijexamen moet doen. Wat houdt dat in?
1: De jongeren komen in, ze zijn 16 en dan mogen ze rijbewijs behalen. En dan moeten ze eerst tonen dat ze capabel zijn om met de tractor zo achteruit te manoeuvreren en op een bepaalde manier aan en af te koppelen. En dan moeten ze nog een half uurtje de weg op om te tonen dat ze ook met zo'n groter voertuig toch wel bekwaam zijn om de inzicht in het verkeer te hebben. Dus.
0: Ja, ja, maar zo keren in de straat of parallel parkeren, dat zit er niet echt bij.
1: Nee, dat zit er niet in. Maar ze moeten wel kunnen parallel parkeren, deels om met de tractor achteruit manoeuvreren en in een fictieve garage kunnen... rijden zonder de keels of zo te tikken.
0: Ja, ja, ja. Wat is het mafste wat je zoal hebt meegemaakt met zo iemand die maar echt niet kon rijden?
1: Het mafste, dat is dat we even al bijna op een rond punt stonden. Maar dat was dan gewoon even van paniek. Dat was gewoon van paniek en help in plaats van op de rem. Maar stoppen het gaspedaal. Ik dacht dat, oei, dat zal weer even tussen komen om toch het ergste te voorkomen.
0: En die persoon stond middenop, bijna.
1: Die stond er, als ik niet ingegrepen had, stond hij er middenop. Want die dacht van, in plaats van op de rem, ik ga het gaspedaal proberen. Dus dan moest ik even tussen komen.
0: Gelukkig heb jij ingegrepen, Werner.
1: Ja, toch wel.
0: Blij dat jij er bent.
1: Anders hadden we de voorpagina's gehaald misschien.
0: Heel goed. Ik wens jou vandaag voortreffelijke leerlingen die dat supergoed doen.
1: Ik hoop het voor hun, dus ja. Want ja. Mijn steentjes gaan nu nog begeleiden. En straks komt de examinator dan toe. En dan moet hij even zien of het alles oké is. Dus.
0: Oh, ik wens ze veel succes. Wat een stress toch, hè, zo'n rijexamen.
1: Ja, de stress komt er altijd bij kijken. En die haasjes zijn al maar amper 16 jaar, dus...
0: Nou. Goed, ik ga een plaatje draaien. Heb je naar het voetbal gekeken, Werner?
1: Ik heb naar het voetbal gekeken, maar bij de tweede helft dacht ik van dan gaat het toch Spanje worden, dus ik ga er brui aan geven.
0: Kijk, dat heb jij enorm goed voorspeld eigenlijk, want Spanje werd het. Zij zijn onze wereldkampioen. Fijne dag vandaag, Werner.
1: Ja, dat komt in orde voor u ook, Linde.
0: Joe! Goal!

0: Ale, ale, maar vamos, vamos. Gisteren Spanje won met 1-0 van Argentinië en kroonde zichzelf wereldkampioen. Zometeen heb ik Tame Impala voor je.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
5: Ja, dat past dat voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: schuiven we stilletjes aan op richting 6:30 met Kitschkrieg en Bloemengarten en Goed Genoeg. Goedemorgen, het is bijna 6:30. Melina, viva España op het WK voetbal.
1: Ja, Spanje is wereldkampioen voetbal geworden voor de tweede keer ooit. Ze klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen en de goal was van Ferran Torres. Argentinië moest de verlengingen met 10 man spelen na een rode kaart. Ja, en dus ook geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi van Argentinië. Hè. Dit was wellicht zijn allerlaatste WK-match ooit. Tijdens het hele WK kreeg Spanje eigenlijk maar 1 tegengoal.
0: Ja.
1: En die kwam van onze rode duivels.
0: Ja.
1: En Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands of natte natuur hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Wetlands, dat zijn plekken.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket. In Permo.
4: Ricci.
3: Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Ricci. Studio Brussel, live.

0: net nog festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Studio Brussel live.
2: Ik wil nu geen clichés bevestigen, maar je bent een ambtenaar, hè?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Waar werk jij?
3: Ik werk in het mooiste gebouw van België, in het stadhuis van Antwerpen.
2: Ah, gesproken als een echte Antwerpenaar eigenlijk. Wat doe je daar?
3: Absoluut. Ik ben faciliteitsmedewerker. Dat houdt in dat wij van alles doen. Maar vandaag zeker huwelijken. Wij hebben vandaag 12 huwelijken die wij begeleiden naar boven. Wij vragen de identiteitskaarten. Wij begeleiden die mensen naar boven, naar de trouwzaal. Wij zetten die mensen daar ineens op de juiste plek. Dus het koppeltje, de ouders, de getuigen, als die er zijn. En dan na de plechtigheid begeleiden wij die mensen terug naar buiten. En zo gaan de volgende binnen, totdat ze alle 12 gepasseerd zijn.
2: Mo, oké, amai, wat een zalige, vrolijke job heb jij.
3: Ja, dat is niet altijd...
2: Toch veel spanning? Spanning en excitement?
3: Ja, maar het is altijd kort. Het is eigenlijk maar maximum een kwartiertje.
2: Ah ja, de stempel maken.
3: Ja, mm-hmm. Ja. Dus, en dat is niet altijd voor de mensen, is dat niet altijd zo aangenaam, maar wij proberen er toch wel het beste van te maken. En de mensen hebben ook dikwijls heel veel stress en hebben dan, en dan ook altijd niet zo... Maar de momenten dat het achter de rug is, zijn de mensen ook altijd wel vrolijk. Dus ja. Dat verandert dan ook wel... Maar wij zijn er wel in begaan. Wij proberen dat zo aangenaam mogelijk te maken voor de mensen.
2: Ik krijg er een beeld van. Jij ontvangt de bridezilla's met open armen. Oké. Okay.
3: Ja,
2: heel
3: absoluut.
2: Goed.
3: Absoluut.
2: Schitterend. Ja, mooie dag om te trouwen ook. Hè? Want dan heb je de 21ste sowieso de grote chance dat je kan uitslapen.
3: Ja, sowieso. Voor die mensen, sowieso.
2: Goed, dus, sowieso.
3: Voor de rest van de dag, ik stop wat vroeger vandaag, want ik ben ook nog hondenoppas van een collega die op vakantie is. En die last minute een oplossing zocht, omdat daar oorspronkelijke hondenoppassers het hebben laten afweten.
2: Claudia.
3: Dus dat doe ik er dan ook nog wel.
2: Ja. Claudia to the rescue. De vrouw met het gouden hart die werkt in het mooiste gebouw van ons land. Namelijk het stadhuis van Antwerpen op de Grote Markt. Allee, ik wens jou een schitterende dag. Fijn dat ik jou even mocht horen. En geniet van jouw niet-brugdag. En dan morgen van de Nationale Feestdag. Hè?
3: Absoluut.
2: Dat is goed. Dag Claudia.
3: Oké.
2: Ciao kus.

0: Hello Heaven, Hello van Youngblood. Rijinstructeur Werner heeft me ondertussen een foto doorgestuurd. Van zijn heel zware tractor met daar een dikke, dikke kar achter. Hij is helemaal klaar hoor. Voor zijn leerlingen die tractorexamen gaan doen, vertelde hij mij daarnet al. Amai. Wat een tractor, Werner. Succes vandaag. Het is maandag. Dat begin van die week kan mogelijk zwaar wegen. Dus ik heb in de aanbieding voor jou de boost die jou gaat lanceren.
1: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Zelfvertrouwen, triomf en pure extase. Dat kan je allemaal cadeau krijgen als jij de winnaar wordt van ons volgende spel. Weet jij al tijdens de intro welk nummer er volgt? Dan ben jij mijn held van het vroege uur. En ik zal u zeggen, de intro van vandaag, die duurt een minuut. Dus laten we nu wel wezen, dat zou toch wel echt moeten lukken, hè? Voor een wakkere vogel als jou. Even sturen in de app en dan horen we elkaar zo.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando. Grando.

0: Balthazar en Losers. Danny, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Als mijn info correct is, lig jij nog onder je donsje. Klopt dat?
1: Ongeveer.
0: Ja.
2: Studio Brussel. Linde staat op. Sneller dan de zang.
0: Oké, al één been van onder het donsje, of hoe moet ik het mij voorstellen?
1: Ik zit buiten op mijn trapje.
0: Okay, op je trapje? Oké, okay, dat is heel goed. Maar ja, daarnet lag je nog onder je donsje. Zit je op je trapje in je pyjama?
1: Nee, want dat hebben we niet.
0: Nee, dus je zit... Ik ben nu met naakte Danny aan het bellen op zijn trapje.
1: Ja.
0: Dat maakt het spel alleen maar mooier.
1: Ja.
0: Schitterend. Goed, ik heb zoveel zin om met jou te spelen, Danny. Poëtisch gezegd. Als het nummer dat hier klaar staat.
1: Okay.
0: Als het nummer dat hier klaar staat. Een rivier zou zijn, Danny. Dan maakt dat jou de naakte man die de waves van de intro gaat besurfen. Ben je daar klaar voor?
1: Helemaal.
0: Schitterend. De intro die je van mij cadeau krijgt is epic. Duurt een volle minuut. En hier komt hij. We gaan luisteren. Gaan we, Danny?
1: Dire Straits.
0: Opla, zegt hem. En daarmee heb je eigenlijk meteen binnengekopt. Als een Spaanse superspits, daar komt het op neer. Dat was de, maar Danny, serieus, ik had nog 58 seconden intro voor jou. Maar het is niet erg, hè? Het is niet erg, hè?
1: Je bent er niet anders mee.
0: Maar ja, we gaan het straks draaien, hè? Zeg, jij bent niet alleen naakt, je bent ook supersnel. Proficiat, wat ga je vandaag nog doen?
1: Niet veel.
0: Oké.
1: Het is open, goed weer en dan gaan we nog wat zwemmen.
0: Ah, heel goed. Ik heb er een volledig prachtig beeld van. Ik wens
1: maar dat kan nu naakt zijn.
0: Ah nee, toch een kleine speedo aandoen daarvoor.
1: Ja, ja.
0: Oké, goed. Ik wens jou zoveel plezier.
1: Dat is goed.
0: Je bent
1: dat
0: mijn held van de dag.
1: Ah,
0: dag,
1: dat
0: Danny.
1: Is wel gedaan, zeg.
0: Groetjes. Ciao, kus. Doei.
2: Linde staat op. Linde staat op. Studio Brussel.
0: Danny, jongens, Danny. Op zijn trapje. In zijn blootje. Toch mooi gescoord met deze intro. Dire Straits en Money for Nothing.

LaRue en Bulletproof. Straks na 7 uur vertel ik jou hoe het eerste weekend van Tomorrowland was. En wie daar voor het eerst in 20 jaar fantastische carrière stond. En hoe dat was. Enfin, allemaal voor straks. En we moeten zeker ook bellen met Maarten van Gramberen, ook wel gekend als Maarten van Zweetberen in het warme Frankrijk. Want wat is daar gisteren gebeurd in de Tour?

0: Jeppakee. Jax Jones en Ray en You Don't Know Me. Wie had er een ochtenddans nodig? Ik, hè. En straks doen we gewoon verder.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Het is 7 uur, goedemorgen.
4: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
5: Spanje wint het WK voetbal. In de finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt volgde de wedstrijd.
6: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
5: In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. Ze waren uiteraard heel blij.
7: Spanje heeft gespeeld, het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen en we zijn heel tevreden. Heel content en voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
8: Mega, en ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren, dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
5: Tijdens de pauze van de finale kwamen onder meer Madonna, BTS en Shakira optreden. Na de wedstrijd kwamen president Trump en FIFA-baas Infantino het veld op om de beker uit te reiken aan Spanje. Maar ze werden uitgejouwd door het publiek. Natuurpunt heeft al 300 hectare zogenoemde wetlands of natte natuur hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Elk jaar drinkt er zo meer dan 2 miljard liter water in de Vlaamse bodem. Dat zijn 1000 Olympische zwembaden. Natte gebieden zijn heel belangrijk, zegt Lander Wantens van Natuurpunt.
9: Dat geeft enerzijds voordelen voor de natuur. Het bedrijven planten, vogels, amfibieën die terugkeren. Maar dat heeft ook een positief effect, bijvoorbeeld tijdens warme periodes. We zien dat die natuurgebieden tot 5 graden koeler zijn dan de omgeving. En anderzijds is dat een heel belangrijke waterbank, omdat ook heel wat economische sectoren hebben dat water nodig.
5: Het komende jaar wordt nog eens 1000 hectare natte natuur hersteld. Ambtenaren verliezen mogen hun ziektedagen vanaf volgend jaar niet meer opsparen. Ze kregen tot nu 21 ziektedagen per jaar. En wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die toch houden. Daardoor konden ze die gebruiken om bijvoorbeeld vroeger te stoppen met werken. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen hun ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen behouden. En bij een Russische aanval op een Turks vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen. 4 bemanningsleden zijn vermist. Het schip kwam net uit de haven van Odessa en vervoerde maïs. Rusland heeft nog niet gereageerd. Oekraïne heeft de afgelopen uren dan weer meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Er zouden opnieuw magazijnen van Wildberries geraakt zijn. Dat is de grootste webwinkel van Rusland. Vandaag veel wolken, maar meestal droog. Hier en daar kan er wel wat lichte regen vallen. En tot 22 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En dan tot 25 graden.
0: Op de N31 richting Brugge is bij Sint-Andries een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
3: Studio Brussel. Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: Als ik al 3 woorden mag zeggen die voor mij deze dag omschrijven tot nu toe, dan zijn dat frisjes, intiem en dansbaar. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Trigger Finger en All This Dancing Around. Goedemorgen, de wereldkampioen voetbal is bekend en dat is Spanje. Bel ik straks over met onze WK-watcher Gilles. De wereldkampioen opstaan, dat ben jij vandaag, vind ik. Want voor veel mensen is dit een brugdag, maar daar sta jij. Om 7 uur 's morgens op deze maandag. Als een heerser uit te kijken over deze week. Maar laat ons ook even terugblikken op het afgelopen weekend en dan specifiek naar dat magische weekend daar in de Schorre in Boom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalcenter.
1: Tomorrowland.
0: Ja, dan heb ik het over het grootste dancefestival ter wereld, natuurlijk Tomorrowland. Daar is heel wat gebeurd. Netsky vertelde in primeur bij ons dat hij voor de allereerste keer papa wordt.
3: Het is grappig, want ik ben er eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
4: Wow!
3: We verwachten een zoontje in september.
0: Och, fantastisch nieuws. Charlotte Witte speelde dan weer plots een verrassingsact op de mainstage gisteren. Het was moeilijk om dat stil te houden, maar het is haar gelukt.
5: Vorig jaar heb ik hier een speciale gedaan met een opening en de closing van de mainstage. En dan dit jaar waren we aan het denken van, ja, wat kunnen we doen? En dan kwam eigenlijk het idee om een verrassingsset te doen. Ja, voilà, ik ben er super blij mee. De mainstage ziet er fantastisch uit.
0: En daarop stond ook de Schotse DJ Calvin Harris. De eerste keer in 20 jaar carrière. Hij heeft Tomorrow Weekend afgesloten, dat eerste weekend. En ja, ik zeg het verbaasde mij om te horen dat voor de eerste keer in die carrière van 20 jaar van Calvin Harris, met al die oneindige veel hits, dat hij daar nog nooit eerder speelde. Maar het was dus de allereerste keer en we hoorden ze allemaal passeren. We Found Love, Sweet Nothing, Blessings, Feel So Close, One Kiss, passeerde allemaal. Wil je hem volgend weekend nog eens aan het werk zien? Dat kan, hè.
1: Studio Brussel. Tuesday.
6: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: En dinsdag, dat is morgen al. Dan geven we hier heel de dag Full Madness Pass weg voor dat tweede weekend van Tomorrowland. Wat moet je daarvoor doen? Je radio aanzetten en luisteren, morgen dus. Maar eerst is hier Calvin Harris met zijn nieuwste hit samen met Jazzy. Die heet Satisfy.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
6: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.

Een swimmingpool, Dance the Way I Feel, zal niet voor vandaag per se nodig zijn, een swimmingpool. Het wordt een genietbare 22 graden. Ik had vanmorgen in alle vroegte mijn short aangetrokken en ik zal eerlijk zijn, ik heb nu het gevoel dat dat wat overmoedig was. Ik heb mijn trui aan ondertussen. Zeg, stel je voor.

0: Nothing but Thieves and Evolution. En als het goed is, mix ik er straks graag ook wat vrouwelijk ochtendgeweld door in de vorm van Adele en Lizzo.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, nachtdiensten, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen.

0: Adele, Rumor Has It. Oh, en dit moment, jongens. Gisteren in de Tour de France.
1: En hij blijft zitten. En Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op Plateau de Solisol. Winst voor Evenepoel in de tweede aankomstberg op van de Ronde van Frankrijk.
0: Moeten we het straks over hebben met mijn beste sportzaalvriend Maarten. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: niet vullen.
1: Lizzo. Maarten van Gramberen. Maarten?
2: Lindemerkpoel.
1: Heb je me ook zo gemist?
2: Verschrikkelijk. Ja. Ik ben zo blij dat jij er terug bent.
1: Straks bijkletsen.
2: Goed zo.
1: Eerst Melina. Melina, fiesta bij de Spanjaarden.
3: Ja, inderdaad. Misschien ook wel een verdiende siesta nu, want Spanje heeft het WK voetbal gewonnen. Het won gisteravond van Argentinië in de finale met 1-0 na verlengingen. Applaus was er trouwens ook voor Madonna, BTS en Shakira, want die kwamen optreden tijdens de pauze. President Trump en FIFA-baas Infantino die werden dan weer uitgefloten tijdens de bekeruitreiking. En Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands of natte natuur hersteld. Dat zijn plekken die veel water kunnen opnemen en vasthouden, zoals een spons eigenlijk. En dat moet de verdroging van onze natuur tegengaan. In totaal wil Natuurpunt 1500 hectare van die natte natuur herstellen.
1: Melina, ik heb fris.
3: Ja, vandaag krijgen we wat meer wolken, meestal droog wel, en tot 22 graden.
1: Oké, dankjewel.
4: Studio Brussel. Linde, staat op.
1: De laatste week van de Tour de France is ingezet. En amai, Maarten van Gramberen, ik heb gisteren bijna mijn zetel opgefret van de spanning en emotie. Ik krijg maar niet genoeg van dit geluid.
5: En hij blijft zitten en Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op Plateau de Solizo. Winst voor Evenepoel in de tweede aankomstberg op van de Ronde van Frankrijk.
1: Oh, Remco Evenepoel, wat een waanzin, Maarten.
2: Wat een waanzin, ja. Ja, het was een beetje koers op gramschap ook voor Evenepoel. Hij wilde toch wel bewijzen aan alles en iedereen dat hij het wel kan op een hele lange beklimming. Want iedereen twijfelde daaraan. Ik weet dat sommige ploegen van toppers vooraf zeiden, we houden eigenlijk geen rekening met Evenepoel. In het hooggebergte, de lange, lange steile beklimmingen, daar kan hij niet mee. Wel, heeft gisteren bewezen dat hij dat wel kon. En ik heb hem nog mogen interviewen voor Vive le Velo. Hij zat daar te stralen, te glunderen. Ik heb hem al vaak mogen interviewen na hele grote overwinningen. Maar zo hard als gisteren, dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dus het was echt wel een verlossing voor Evenepoel. Dat was het.
1: Het is dan grappig of raar of ik weet niet hoe ik het moet noemen, om dan te zien hoe een sfeer meteen kan omslaan. Hè? Want ik las meteen dan op de sportpagina's, misschien kan Remco de Tour toch nog winnen. Is dat echt waar of worden we dan een beetje te euforisch?
2: Ja, ik denk dat ze met die uitspraak niet bedoelen om deze Tour ooit te winnen, want Pogacar die staat vijf minuten voor. Die moet ook al vallen of die moet een onwaarschijnlijke inzinking krijgen. Ik denk dat ermee bedoeld wordt, hij kan het misschien ooit wel winnen.
1: Okay.
2: Als hij kort achter Pogacar kan blijven, kort, het verschil is vijf minuten, maar goed, ooit stopt hij misschien wel, dan liggen er wel mogelijkheden. En vooral, hij rijdt een paar mannen zoals Sijk Sas en Lipovic, waarvan iedereen dacht, ja, die zijn wellicht toch wel...
4: Nachtuursteen, parket in Bermo.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik heb zin in iets fris.
6: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gram.

0: Vingegaard. En ja, daardoor haalt hij voor een stuk de spankracht uit de Tour door uit te vallen. En is ook een heel aimabele kerel. Veel mensen denken dat is een beetje een saaie. En dat is niet waar. Ik heb hem ook al een paar keer geïnterviewd. Heel lief bij mij gehad. Super lieve, toffe kerels. Nooit vergeten, Vingegaard is echt een topkerel.
1: Ik wil niet simpliceren, Maarten, maar yes. Jonas Vingegaard, die had ook niet zo super goed geslapen. En dan raken we meteen een van de andere grote topics van het weekend aan.
0: Zeker, zeker.
1: De nachtelijke dopingcontroles. Er is gecontroleerd door dopingcontroleurs om 2 en om 5 uur s'nachts. Bij Pogacar en bij die Vingegaard.
0: Ja, ik vind
1: veel
0: dat
1: om te doen, hè?
0: Ja, er was heel veel op te doen. Ik vind dat ook waanzin. Er is natuurlijk een tijd geweest dat er dat nog gebeurde en dat wielrennen een zeer groot dopingprobleem had. Daar zijn nu absoluut geen aanwijzingen voor. Het is zeer vreemd dat het net de 2 grote concurrenten voor de Franse chouchou zijn, die niet door de dopingcontroles van de UCI, maar van de ASLD, Franse dopingautoriteiten, dat zij worden gecontroleerd. Mm. Ik vind dat beneden alle pijl, want het is natuurlijk ook zo dat je nachtrust, dat weten we allemaal, cruciaal is om de dag nadien fit te zijn, te herstellen, want dat was tussen 2 bergritten door, en vooral voldoende concentratie te hebben. En 1 fractie te weinig concentratie en je ligt op de grond in zo'n tour. En Vingegaard heeft wel gezegd, het heeft er niks mee te maken. Ja, dat is met de mantel der liefde.
1: Noble.
0: Ik heb van verschillende dokters het bericht gekregen, jawel, het zal er zeker mee te maken hebben. Dus ik vind het geen goed idee, die controles.
1: Hij ligt uit de tour, Jonas Vingegaard, maar vandaag is het voor de andere renners rustdag in de Haute-Savoie. Ik vermoed dat dat niet zal gevierd worden met een klein racletje of een leuke kaasfondue.
0: Nee, want wat ging Evenepoel doen? Die ging al om 10:30 vanmorgen gaat hij al gaan trainen op zijn tijdritfiets. Want morgen is er een tijdrit. Wie is de beste tijdrijder ter wereld? Remco Evenepoel, 3-voudig wereldkampioen, Olympisch kampioen tijdrijden. Kan hij allemaal als de beste. En daar wil hij natuurlijk opnieuw uithalen. Hij heeft al wel een paar tijdritten gewonnen in de Tour, maar dat heeft hij met fluo aangestipt. En gisteren heeft hij nog gespeeched, want we waren aan het eten, vlak naast het hotel van Evenepoel. En daar heeft hij dan weer een speech afgestoken, zoals alleen Evenepoel dat kan. Maar hij drinkt zelf nooit 1 glaasje. Dat doet hij niet, dat lust hij niet. Daar is hij niet mee bezig. Hij is bezig met presteren. En dat doet hij als de allerbeste in deze tour.
1: Maarten, we hebben elkaar een hele week niet gehoord. Ik had even vakantie.
0: Nee.
1: Ik heb natuurlijk heel vaak gedacht aan jou. En aan je lichaam natuurlijk. Dat totaal oververhit was in het oventje van Frankrijk. De laatste keer dat we elkaar hoorden. Hoe is het daarmee?
0: Goed, het is veel beter en we hebben ook betere hotels. We sliepen echt tijdens die canicule, tijdens die bloedhete week, sliepen altijd in hotels zonder airco, maar ook zonder ventilator. Er was helemaal niks. Ik heb echt nachtenlang onder een natte handdoek gelegen om af te koelen. Echt waar, dat is echt waar. Ik had er zelfs 2, soms om er eentje te wisselen s'nachts. En nu slapen we gelukkig in hotels met airco. Het is ook wel minder warm, dus die oververhitting die is helemaal voorbij.
1: Okay.
0: Ik kan van hieruit vanuit mijn kamer het meer van Genève zien, trouwens, Linde. Ik ga er zo meteen een toertje lopen. Niet helemaal rond, want dan ben ik 1 of 3 bezig. Maar toch een klein stukje mee pikken van dat meer.
1: Ik vind het vooral jammer dat ik jou niet meer liefkozend Maarten van Zweedberen mag noemen. Maar misschien wacht er een volgende hittepiek. Ik duim al.
0: Oké, goed zo.
1: Fijne rustdag vandaag,
0: maar
1: Maarten.
0: Jo, dankjewel, Linde.
1: Doei, tot morgen.
0: Da-da. Jo, Brussel.
2: Linde staat op.
3: Evenepoel komt uit de twin. Evenepoel gaat voorbij de Mexicaan en is op weg naar de overwinning. Tenzij Pogacar nog komt en natuurlijk komt de gele trui nog. Het is mano a mano. Evenepoel op Pogacar. Op Plateau de Solizo. In het spoor zit de gele trui en hij blijft zitten. En Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1-1.

0: Als ik dit hoor, dan zie ik er onlosmakelijk een bloot bovenlijf bij. Iggy Pop en The Passenger. Goedemorgen, we zijn vorige week verrast door een nieuwe single van een absolute wereldband. Kon niet anders dan dat dat onze hotshot werd. If you know, you know. Je hoort het zo.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Black Wave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Knaldi. Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Alone. Vorige week was hij er plots. Verrassing, nieuwe single van Queens of the Stone Age. Hij heet Easy Street en uiteraard is die deze week onze hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En als je Queens of the Stone Age vorig jaar bezig zag in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, dan hoorde je Easy Street misschien al live, net als luisteraar Arnaud.
2: Ja, dat was eigenlijk een beetje atypisch Queens. Ze spelen al heel vaak zo wat akoestische instrumenten en wat rustigere nummers. En dat brengt weer zo terug die rustigere vibe op. En toen in Antwerpen was het echt zo een onbekend nummer voor iedereen. Maar het was wel een nummer waar iedereen op kon meeklappen, heel veel publieksinteractie. Dus ik verwacht ook wel dat dat in de toekomst toe een populair nummer zal worden, ook in de sets.
0: Ja, een nummer met heel veel meeklappen, dat is leuk. Maar de rest van ons gewone stervelingen moesten, niet zoals Arnaud dus, wel nog even wachten tot nu toe om ervan te genieten. Gelukkig is die single er nu en is meer dan de moeite. Easy Street is dus een meer akoestische en rustige Queens of the Stone Age dan we gewend zijn. Josh Homme zelf vertelde ons dat ze met de band ook echt bewust een nieuwe richting opzoeken.
3: Every artist has three acts in their artistic career. I'm not young, so this would be the beginning of the third one, you know. Easy Street just makes sense to where we're at right now.
0: Een derde act dus voor Queens of the Stone Age en wat voor een. Hier is Easy Street.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me.
1: Stone Age, Easy Street.
5: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: at the Disco. Het WK zit erop en WK-watcher Jill valt in een zwart gat. We bellen hem
1: in
0: straks.
1: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Vanavond op VRT1.
3: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen, alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
2: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docu-reeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur. Goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek.
6: Spanje is wereldkampioen voetbal. In de finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Peter van den Bemt volgde de wedstrijd.
7: Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. Fernandes kreeg net voor de verlengingen een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0. En pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. De Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
6: Net na de wedstrijd kreeg Argentinië-speler Paredes nog een rode kaart nadat hij een Spaanse speler bij de keel had gegrepen. Tijdens het uitreiken van de beker werden president Trump en FIFA-baas Infantino uitgejouwd door het publiek. In Vilvoorde hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. De Spanjaarden in het publiek waren heel blij met de overwinning.
8: We zijn echt wel trots. Het was een moeilijke match. Het heeft heel lang geduurd, maar we zijn echt wel heel blij van de overwinning.
9: De statistieken spraken voor zich. Het was altijd helemaal rood en 2-3 witte streepjes. Dat we deze tweede ster mogen ontvangen en zeer verdiend mogen ontvangen.
10: Ik vond het een fantastisch spannende match. Absoluut. Dus ik ben blij dat Spanje gewonnen is.
6: Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Wetlands zijn natte gebieden die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het komende jaar komt daar nog eens 1000 hectare bij, zegt Lander Wantens van Natuurpunt.
11: Daarmee kunnen we jaarlijks 2 miljard liter water in de bodem laten infiltreren. En dat komt overeen met 1000 Olympische zwembaden die ieder jaar via die natuurgebieden opnieuw in de grond infiltreren in plaats van dat het water naar de zee wordt afgevoerd.
6: Natte gebieden zijn belangrijk voor dieren en planten, maar ook als afkoeling voor de mens en ze hebben ook grote economische waarde. Federale ambtenaren kunnen hun ziekteverlof niet langer opsparen. Ze kregen tot nu 21 ziektedagen per jaar. Wanneer ze die niet nodig hadden, mochten ze die houden en gebruiken als ze langdurig ziek zouden vallen. Dat verandert dus voor nieuwe vastbenoemde ambtenaren. Ambtenaren die al in dienst zijn, mogen de ziektedagen die ze tot eind dit jaar opsparen wel nog behouden. En in het zuiden van Frankrijk en op het eiland Corsica zijn branden uitgebroken of nog verder uitgebreid. De hevigste brand brak uit in een dorp op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 4 huizen zijn afgebrand en 150 mensen moesten geëvacueerd worden. Op Corsica woeden al een week lang 2 branden. Er is al meer dan 320 hectare natuur vernield. Veel wandelpaden zijn er afgesloten. Bij ons vandaag veel wolken, maar meestal droog en tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden.
0: Op de E313 richting Antwerpen staat bij Randst een defect voertuig op de busstrook.
12: Belgische limonade.
13: Altijd verfrissend.
5: Studio Brussel.
14: Linde staat op.
5: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, laatste Bru. Vanmorgen jouw radio wetland zijn dat je ochtenddorst stilt. Blij dat jij erbij bent. Santé en welkom.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: wordt dus papa, hè? Heeft hij ons zelf verteld op Tomorrowland dit weekend. NetSky en We Can Only Live Today. Goedemorgen en welkom op deze maandag 20 juli.
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.
0: Een brugdag voor velen, dus aan al diegenen die toch nog naar de radio luisteren en niet in hun luie nest liggen te stinken, wil ik zeggen, de afwezigen hebben ongelijk, want die kunnen nu niet luisteren naar Gilles Mbeibeya, die ons zal vertellen of we een verdiende nieuwe wereldkampioen voetbal hebben. Goedemorgen. Dag Gilles. Ah, daar ben je. Dag Gilles.
3: Ik ben er. Goedemorgen.
0: Hi, hi, hi. Zeg eens, het is Spanje geworden. Verdiend of onverdiend?
3: Ja, helemaal verdiend. Het is denk ik de meest logische uitkomst als je kijkt naar alle wedstrijden die Spanje heeft gespeeld. Eigenlijk zijn zij geen enkele keer overtroffen geweest en waren ze altijd gewoon de betere ploeg, ook in de finale.
0: Ja, er werd natuurlijk met argusogen gekeken, ook naar Lionel Messi. Hij was bleek, las ik. Voldeed niet aan de verwachtingen, las ik ook. Wat vond jij ervan? Je hebt er uiteraard ook op gelet.
3: Ja, het is een beetje een atypische Messi-wedstrijd, omdat hij de meeste wedstrijden niet meer... hij is 39, hij is niet meer de snelste, niet meer de meest explosieve. Hij heeft niet meer de meest snelle voetjes, maar hij is meestal wel de meest intelligente en degene die een splijtende pas kan geven. En eigenlijk heeft hij dat ook nog wel geprobeerd, zeker in de slot van die wedstrijd. Maar het is met momenten toch iets te snel gaan. En Spanje stond gewoon echt te goed. Is gewoon een te goede ploeg.
0: Ja, de match van gisteren was een groot contrast met de kleine finale tussen Engeland en Frankrijk. Dat was mij een doelpuntenfeestje, ongezien, hè?
3: Ja, dat is bijna ongezien. Ik herinner mij dat de laatste twee WK-finales eigenlijk ook beide 6 doelpunten hadden. Dat waren 3-3 en 4-2. Maar je had toch vooral het gevoel dat de Fransen in die eerste helft een beetje speelden met een rem op. Dat die er niet zo heel veel zin meer in hadden. Maar na een tijd was het 4-0 bij de rust. En dan hebben zij toch even die versnelling aangezet. En dan zie je toch dat dat eigenlijk een ploeg is die, als zij er zin in hebben, heel goed kunnen voetballen en gewoon wel een wereldklasse ploeg zijn. Dus het was ook een beetje een verredelde vriendschappelijke wedstrijd, omdat er niet zoveel op het spel stond.
0: Ja, alles bij elkaar genomen nu, Gilles. Hè. We sluiten af. Was het een goed WK? Hoe kijk jij terug?
3: Ik vond het een heel goed WK. We hebben met momenten heel leuk voetbal gezien. We hebben heel kleine ploegen gezien die vriend en vijand hebben verrast. Ik denk dan bijvoorbeeld aan sommige Afrikaanse ploegen, zoals Congo, die er voor de eerste keer bij waren. Dat vond ik dan natuurlijk heel leuk om te zien. Uh-huh. De Belgen hebben een heel wisselvallig toernooi gehad. Dus we hebben zowel goede als slechtere momenten gehad. En alle grote ploegen hebben toch wel iets memorabel gedaan. Ik denk dat er heel veel ploegen zijn, zoals altijd, die hebben zichzelf overstegen. Er zijn er die hebben teleurgesteld. Al wel vond ik het wel een goed WK.
0: Ja, en nu Gilles, is het WK voorbij. Als jij straks inderdaad uit het raam kijkt, ga jij een fenomeen ontdekken dat de Vlaamse zomervakantie heet. Niet schrikken. Het is al een warm exemplaar geweest en iedereen is ondertussen op reis vertrokken terwijl jij voor je televisie zat. Wat ga je doen met je leven?
3: De Vlaamse zomer zal ik niet echt ontdekken, want ik vertrek naar Congo voor een week en een half.
0: Okay.
3: En daarna vertrek ik naar Bordeaux voor nog een week en een half. Dus heel veel Vlaamse zomer ga ik niet zien. En dan begint het voetbalseizoen al bijna terug.
0: Okay. Ik hoor het. Een man met vlammen, vlammen liever. in een zwart gat ga jij niet vallen, Gilles.
3: Zeker niet.
0: Oef, blij dat te horen. Heel erg bedankt voor onze gesprekjes en voor jouw expertise. Het was genieten.
3: Ja, bedankt aan jou en aan het team dat ik dat mocht doen. Het was heel leuk.
0: En geniet van de rust, hè.
3: Dat ga ik zeker doen.
0: Dag,
3: tot volgende keer.
0: Salut. Bye. Wij gaan Rosalía draaien.
1: Linde staat op.
2: Studio Brussel.
0: Want deze despeca is uitgegroeid tot het officieuze volkslied van Spanje, werd na de overwinningen van Spanje in de stadions gedraaid. Hier is ze.

0: Mocht ik kunnen trouwen met een liedje, ik deed het. Met deze Generation en Young Lean en Storm 2 straks. Een man met een gouden stem en lange lokken. Zijn naam is Hozier. Too Sweet komt eraan.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.

0: Black Box Revelation en Stronger. Ik heb daarnet aan Maarten van Gramberen gezegd dat hij mijn favoriete Sportaboy is. Dus als ik straks exact hetzelfde zeg tegen Bavo van Sportza, ben niet verraden, oké? Zou zo jammer zijn. 8:30 bijna. En Melina Verbeek, Spanje is de nieuwe wereldkampioen.
1: Ja, klopt. Ze speelden de finale tegen Argentinië en dat werd een lange wedstrijd, want er waren verlengingen nodig. Maar in de tweede verlenging kon Spanje dan toch de 1-0 scoren. De Spaanse speler Rodri is uitgeroepen tot beste speler van het WK en de Franse speler Kylian Mbappé is topschutter met 10 gemaakte goals. En dan in Oekraïne, dat ben ik even kwijt. Oekraïne heeft meer dan 400 drones afgevuurd in de richting van de Russische hoofdstad Moskou. Die zouden opnieuw magazijnen van een grote webwinkel geraakt hebben. En bij een Russische aanval eerder op een vrachtschip voor de kust van Oekraïne zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen.
0: En het weer, Melina?
1: Vandaag krijgen we veel wolken, blijft wel meestal droog en we halen tot 22 graden.
0: Oké, dankjewel.
2: Studio Brussel. Linde staat op.
0: Dat eerste weekend van Tomorrowland is nog maar net achter de rug. Weekend 2 komt er nog aan. En toch hebben ze al iets extra voor ons in petto. Die creatieve gekkies van Tomorrowland. Het is voor eind augustus, dan organiseert Tomorrowland samen met een Antwerpse loopclub, Club Liever, een nieuw concept. Zone 5 heet het. Het heeft te maken met lopen en raven. En als ik die twee activiteiten noem, dan moet ik bij mijn favoriete Sportza-vriend zijn. En dat is natuurlijk Bavo. Dag Bavo.
3: Een hele goede morgen, Linde.
0: Dag Sjoeke. Jij als sportieveling kan mij zeker en vast vertellen wat die Zone 5 juist is.
3: Ja, we gaan 5 kilometer lopen in de binnenstad van Antwerpen. Samen met 3000 mensen. Superleuke social run. Maar het stopt daar niet bij, want ze hebben daar ook, of ze gaan een speciale muziektempel bouwen. Waar we daarna nog 2 uur kunnen raven op plaatjes van onder andere Dimitri Vegas.
0: Oké, dus het is eerst lopen en dan raven, niet tegelijkertijd.
3: Nee, niet tegelijkertijd. We gaan wel dus de 2 dingen combineren die de mensen het meest verbindt. Muziek en sport. Mm-hmm. Maar we gaan het na elkaar doen. Eerst lopen, een klein beetje afzien. Genieten van de inspanning. En daarna ja, volledig losgaan. Hè.
0: Ja, typisch. Eigenlijk echt iets voor jou. Want jij bent een party DJ. En ook echt de meest sportieve mens die ik ken. Ben je een goede loper eigenlijk, Bavo?
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de

0: Waar kunnen mensen zich inschrijven?
1: Ze kunnen niet alleen inschrijven, want we gaan met Sporza 10 duo-tickets weggeven. Laura van Brakel en ik gaan met de Sporza-peloton meelopen. En alle info daarvoor vind je op sporza.be. Dat is de wedstrijdvraag. En je mag niet alleen meelopen, maar je krijgt ook een uniek Sporza Running Club shirt. Dus dan gaan we er mooi uitspringen met z'n 22e.
0: Ja, lieve Bavo, can't help but notice, maar je klinkt nog een beetje hees. Zou dat te maken kunnen hebben met de plek waar jij bent wakker geworden en het gigantische feest dat daar gisteren is gevierd?
1: Wij hebben hier geen feest gevierd.
0: Nee, geen Remco-feest gevierd. Want voor alle duidelijkheid, jij zit in de Tour, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben wel gekeken natuurlijk. Want als we in de Tour zitten, zijn we niet altijd ter plaatse. Dus ik ben hier met Bert om video's te maken. We hebben op een iPhone-scherm gekeken. Wel luid geroepen met ons twee.
0: Ja, ik hoor het.
1: Maar daarna was het toch weer direct werken. We moeten hier heel veel in de auto afstanden overbruggen, dan nog filmen en monteren. Dus het is eerder van het harde werk dat de stem klinkt zoals ze is. En ook natuurlijk door de teleurstelling dat we met twee favoriete Sporza Boys zijn bij u. Dus ik dacht dat toch nog net boven stond, Linde.
0: Lieve Bavo, ik heb heel veel liefde om te geven. Hè. Ik kan dat enorm verdelen.
1: Dat weet ik.
0: Goed, veel plezier vandaag. Is dat rustdag ook voor jullie of gaan jullie weer van alles uitsteken?
1: Nee, we hebben leuke plannen. We hebben een koffiecar geregeld en we gaan langs bij Decathlon met onder andere Tijs Benoot en hopelijk ook nog bij Alpecin om die mannen van een lekkere koffie te voorzien.
0: Oh, kei tof. Ik volg het allemaal op de voet op de socials van Sporza. Veel plezier daar. Groetjes aan Bert. En ik onthoud lopen en reven samen met jou eind augustus. Meer info op Sporza. Dag, lieve Bavo.
1: Bye bye.

0: Jana Valk uit Zottegem is 2 maanden lang niet naar het werk gefietst door hooikoorts. En nu vandaag opnieuw en ze geniet keihard van de soundtrack. Groetjes krijgen, groetjes terug, Jana. Geniet van je fietstochtje.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Ja, wij doen hier ons ding in België. En voor alle duidelijkheid, geen ondankbaarheid hier. Het is hier echt best oké. Maar zo af en toe is de buitenlandse lucht opsnuiven. Even proeven van wat exotische sfeer. Daar is nog nooit iemand van gestorven. En dat is wat ik elke ochtend graag doe. Even bellen met een luisteraar over de grens. En een plaatje draaien voor die mens. Luister jij van in het buitenland? Laat dan even weten.
1: Krammerok, op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Silas, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: De genomineerden, die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
5: Wie wint VRT Zomerhit?
6: Dat bepaal jij.
5: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met VRT
5: Zomerhit. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Hi, this is Fontaine's DC. On

0: The Thing van Fontaines DC. Goedemorgen en wauw, ik ben fan van onze verbinding vandaag.
1: Studio Brussel, worldwide.
0: Want dat is er eentje met Arthur en die is in Japan. Hey Arthur, konnichiwa.
2: Konnichiwa, heel goedemiddag. Hey, morgen bij jullie.
0: Ja, inderdaad. Het is hier op dit moment 9:15 en daar...
2: Hier is het 4:15, middags. Dus, ja.
0: Je hebt er al een hele dag op zitten. Vertel eens, wat doe je daar, Arthur?
2: Ik ben eigenlijk... hallo?
0: Ja, hallo.
2: Ik ben eigenlijk op rondreis door heel Japan. Voor de komende 24 dagen. En nu reeds 2 steden gedaan. En momenteel sta ik op de trein naar Kyoto.
0: Amai, oké. Okay. Vandaar de zowat brokkelige lijn. Maar dat is niet helemaal erg. Het valt te doen. Misschien gaat die trein ook echt geweldig snel natuurlijk. Want dat is typisch Japans toch?
2: Ja, die gaat momenteel 320 kilometer per uur.
0: Amai, dan vind ik dit een heel goede lijn om te bellen met een mens die zo rap gaat. Wat is het coolste wat je daar tot nu toe al gezien of gedaan hebt, Arthur?
2: Het mooie gezien hebben was toch wel een Japanse tuin gisteren in Kanazawa. Ja, zeer alles zeer mooi, superveel mooie natuur. Maar ook, we hebben gisteren een samurai-les gevoerd.
0: Oh.
2: We echt met katana's mochten werken en eigenlijk zo bamboe en papier en zo snijden. Dus dat was ook super memorabel alvast.
0: Oh, wauw. Cool. Jij komt terug als een andere en gevaarlijkere man. Ik hoor het. Wat ik leuk vind, Arthur, maar ook een lichtjes maf, is dat je ook al naar Stubru blijft luisteren daar.
2: Ja, inderdaad. Keer als ik op de trein zit of eventueel 's avonds nog, als we vlak voor het slapen gaan, luisteren wij altijd nog een beetje.
0: Oh, maar zo schattig. Oh, dat is leuk. Ik moedig het alleen maar aan. Heel fijn dat we op die manier toch verbonden blijven. Welke plaat mag ik voor jou draaien, lieve Arthur? Want de lijn is niet helemaal optimaal, maar ik hoor het graag.
2: Ik zou heel graag Frank Ocean horen met Pink Plus White, alsjeblieft.
0: Goeie keuze, speciale reden voor.
2: Momenteel woont Frank Ocean in Japan en hij heeft sinds kort een re-release gedaan van zijn album Blond op vinylplaats. En ja, ik vind dat een prachtig album.
0: Schitterend. Kei goed, we gaan hem draaien voor jou, een halve Japanner, die Frank Ocean. En eens jij terugkomt naar België, jij ook, hè, Arthur. Nog veel plezier daar op jouw rondreis.
2: Dank u wel, een fijne dag verder voor jullie ook nog.
0: Dag Arthur, bye bye. Bye.

betere Hespenrol van de Yeah, Yeah, Yes. Dat allemaal in de 8-track remix. Goedemorgen, deze stonden op Werchter. Voor al die mensen wiens harten al veroverden de afgelopen 10 jaar. En ongetwijfeld hebben ze er ook wat nieuwe harten bij veroverd. Want er komt geen sleet op de aanstekelijke banjo. Hier zijn Mumford & Sons. I Will Wait.

0: beste DJ Bless.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Het is 9 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Goedemorgen, Melina Verbeek.
3: Spanje is wereldkampioen voetbal geworden. In de WK-finale gisteravond klopte het Argentinië met 1-0 na verlengingen. Ferran Torres scoorde het enige doelpunt. Argentinië speelde die verlengingen met 10 na een rode kaart. En net na de match volgde er nog een rode kaart, omdat Argentinië-speler Paredes een Spaanse speler bij de keel had gegrepen. In Vilvoorde, waar veel Spanjaarden wonen, hebben zo'n 1000 mensen de wedstrijd gevolgd op grote schermen in het Aziatpark. De Spanjaarden in het publiek waren enorm blij met de overwinning.
4: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
5: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig.
3: De Spaanse speler Rodri is uitgeroepen tot beste speler van het WK. En de Franse speler Kylian Mbappé is topschutter met 10 doelpunten op dit WK. Natuurpunt heeft al 300 hectare wetlands in natuurgebieden hersteld om de verdroging van de natuur tegen te gaan. Wetlands zijn natte gebieden die veel water kunnen opnemen en vasthouden. Het doel is om in totaal 1500 hectare van die natte natuur te herstellen. En het gaat dus goed vooruit, zegt Lander Wantes van Natuurpunt.
6: We hebben 300 hectare hersteld. En het komende jaar zit er nog bijna 1000 hectare in de pijplijn om hersteld te worden. Dus waar vergunningen klaar liggen, waar werken gaan starten. Dat gaat dan over stuwen. Plaatsen, het dempen van grachten, herstellen van poelen, aanpassen van het watersysteem dat we water vasthouden, zodanig dat die gebieden opnieuw natte natuur worden.
3: Natte gebieden zijn belangrijk voor dieren en planten, maar ook als afkoeling voor de mens en ze hebben economische waarde. Bij een Russische raketaanval op een vrachtschip voor de kust van Odessa in Oekraïne zijn nu al 10 doden geteld. Het Turkse schip verliet net de haven van Odessa met een lading maïs toen het werd geraakt. De 7 andere bemanningsleden raakten gewond. Het zijn Syriërs en Indiërs. Onder de doden is ook een Oekraïnse loods. Rusland bevestigt dat het de haven van Odessa heeft aangevallen, maar zegt dat het alleen opslagplaatsen met brandstof voor het Oekraïnse leger heeft geraakt. En de prijs voor een vat ruwe Brentolie is opnieuw boven $90 gestegen. Dat is de hoogste prijs in een maand tijd. Bij de start van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran steeg de olieprijs tot bijna $120 per vat. Toen een staakt het vuren bereikt werd, zakte die weer tot bijna $70. Maar nu de twee landen elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, is olie weer fors duurder geworden. We krijgen vandaag veel wolken, maar het blijft meestal droog en tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden.
7: Tegels, nachtdeursteen, parket in Bermo.
1: Studio Brussel.
7: Linde staat op.
1: Linde Merkel.
0: Goedemorgen, we gaan draaien aan de roulette en even kijken of er iets interessants gebeurde in die eindeloze halftime show van de WK-finale gisteren.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Too Many DJs en Destiny's Child en Dreadlock Woman. Goedemorgen. Gisteren vond de finale van het WK plaats en tijdens de rust was er een opvallende primeur. Want de finale werd voorzien van een halftime show à la de Super Bowl. Dat wil dus zeggen, ja, lange rust met optredens van Justin Bieber, BTS, The Muppets ook wel. Madonna passeerde, geflankeerd door voetballegendes Ronaldo en Ronaldinho. Shakira en Burna Boy brachten het officiële WK-lied en tenslotte ook Chris Martin. Hij was de creative director van de show. De show duurde 27 minuten in plaats van de geplande 17 minuten. Het was dus lang wachten voordat de spelers terug op het veld mochten. En wie daar absoluut niet mee gediend was, absoluut geen fan was, was Robert Smits. Hij liet zijn frustratie duidelijk blijken op Instagram met een post met veel A's, steken naar Infantino en Trump en een hashtag Please just fuck off.

0: catch my breath. Ik heb een week vakantie gehad, dus een week lang mijn drang moeten bedwingen. Studio Brussel. De festivalroulette. Dan heb ik het over mijn drang om te draaien. Maar nu kan ik me weer eens echt heel goed laten gaan. Ik ga draaien aan de festivalroulette zo dadelijk. Misschien wel met jou, misschien wel voor jou als je chance hebt. Laat maar weten als jij er zin in hebt.
1: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
2: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: And we're really happy because our song is number one on De Afrikaning.
2: Stem voor jouw favorieten
1: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: Het is de ideale muziek voor Sandra om haar ramen op te lappen. Ik zie haar al bezig op dit ritme. Links, rechts, links, rechts, links. Dat gaan te duur propere ramen zijn. Goed bezig, Sandra. Coolio en Gangsta's Paradise.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
5: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen.

0: We gaan ervoor, hè?
1: Ja, spannend.
0: Ja, hè?
2: De festivalroulette.
0: Ik vind het ook heel spannend, maar ik vind het ook heel leuk. Want vergeet het Rad van Fortuin, Xantia. Dit rad, deze roulette, dat weet jij ook, is zoveel malen beter. Want geef toe, geen enkel fortuin kan op tegen het pure genot van goede festivalmuziek. En dat is wat je krijgt als je draait aan de festivalroulette. Het is te zeggen, ik ga draaien voor jou, Xantia. Hoe ben jij vanmorgen opgestaan?
1: Heel goed, heel goed. Dank u wel.
0: Heb je een beetje uitgeslapen?
1: Ja, eigenlijk wel. En we gaan vandaag ook naar Plopsaland, dus het wordt een leuke dag ook.
0: Oh, leuk. Kijk, goed. Ga je gewoon voor jezelf of met kinderen erbij?
1: Nee, ik ga samen met mijn broer. En mijn broer is jonger dan mij, dus...
0: Maar gezellig. Een gezinsuitje met z'n tweeën naar Plopsaland.
1: Ja,
0: kijk, tof. Het kan allemaal nog feestelijker beginnen dan het al is. Door ja, welgemikte draai aan de festivalroulette. Je kent het concept ondertussen als trouwe fan natuurlijk. Eén keer draaien en het kan al prijs zijn, hè. Maar is het je meug niet, dan draai je gewoon nog een keer. En nog een keer zelfs is mogelijk, maar denk goed na, want terugdraaien kan niet. Gedraaid is gedraaid, dus je moet er wel heel goed over nadenken. Ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker.
0: Oké, je weet, ik heb een kleine aanmoediging nodig en dan pas kan ik echt in beweging komen.
1: Oké.
0: Zoiets als draai maar, Linde.
1: Oké, draai maar, Linde.
0: Yes.

0: Yes, you do. Oh, dat vind ik al heel verdienstelijk gedraaid van ons, Xantia. Dat zijn de Plain White Tees met Hey There Delilah. Wat denk je? Xantia?
1: Ja?
0: Wat denk je? Plain White Tees, Hey There Delilah. Je bent aan het overleggen, hè?
1: Ja, ja, ik ga die nemen, denk ik.
0: Is het echt waar? Je bent direct,
1: ja,
0: direct gewonnen. Oké, okay, goed, leuk. Gaan we doen. Daar hou ik van. Van mensen die gewoon zeggen, nee, dit is genoeg voor mij. Dit is voldoende, hier word ik gelukkig van. Ik wens jou een verrukkelijke dag in Plopsaland. Kusjes
1: dank
0: voor
1: je
0: broer en maak er iets fijns van.
1: Dank u wel.
0: Dag, Xantia. Bye bye.
1: Dag.
2: Studio Brussel. De festivalzender.
3: Oké. Okay. This is called Hey There Delilah.

Aspa en Clooney en Free Your Mind. Dat moet wel lukken vandaag, denk ik. Misschien is het voor jou ook een luwe week en een verlengd weekend met die nationale feestdag. Morgen moet je toch werken, dan lees ik hier in de app dat de kans bestaat dat je dat helemaal alleen doet bij jou op kantoor of in de werkplaats. Kijk, kan je gewoon rustig op je eentje een dansje doen op Supergrass. Sun hits the sky.

0: Dat is toch goed altijd, hè, Black Wave? Helemaal A-OK. Miles Kane komt nog, Tove Lo en Stromae en helemaal uit de 80s. Hall & Oates, dat is voor zometeen.
1: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Hey iedereen!
3: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag!
3: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.

en Rearrange. Tove Lo, die was al lang fan van Stromae. Via via werden ze aan elkaar voorgesteld en van het een kwam het ander. En zo ook deze bloem van een nummer dat ze samen maakten.

Hall & Oates en You Make My Dreams. Het is rustig in de Tour vandaag. Na een verhitte etappe van gisteren met heel wat dingen die gebeurden, maar vooral Remco Evenepoel die als eerste bovenaan de berg kwam, is daar nu rusten. En hier voelt het misschien ook wel een beetje zo. Chille, chille zomerdag op jouw radio. En daar gaat Childish Gambino alleen nog maar meer voor zorgen. Dit is Redbone.

Childish Gambino, Redbone. Je hebt 3 keer de kans de komende weken om de Cooks in België bezig te zien. 5, 8 en 9 augustus. Dat zijn 3 dagen waarop ze in 3 verschillende provincies staan. Suikerrok, Dranouter, maar ze beginnen op de Grote Kaai in Lokeren. Op de Lokerse feest.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 10 uur.
7: VRT Nieuws
6: met Melina Verbeek.
8: Spanje viert zijn WK-winst. In Spanje is de overwinning op het WK voetbal al uitgebreid gevierd. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En vandaag zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers. Dat vertelt correspondent in Madrid Sven Tuytens.
9: Het is echt een hele optocht door Madrid. En dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden. Ja, die bleven gewoon stilstaan, omringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
8: Tijdens de vieringen in Spanje is afgelopen nacht ook een jongen van 13 om het leven gekomen. Dat gebeurde in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. De jongen zou gestorven zijn toen een fontein instortte, nadat daar verschillende mensen op waren geklommen. Nog een andere jongen raakte gewond. De prijs voor een vat ruwe Brentolie is opnieuw boven $90 gestegen. Dat is de hoogste prijs in een maand tijd. Bij de start van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran steeg de olieprijs tot bijna $120 per vat. Toen een staakt het vuren bereikt werd, zakte die weer tot bijna $70. Maar nu de twee landen elkaar opnieuw aanvallen in het Midden-Oosten, is olie weer fors duurder geworden. En veel buurtbewoners van Tomorrowland in Boom in de provincie Antwerpen proberen een centje bij te verdienen tijdens de twee festivalweekends. Met een eet- en drankraam in de voortuin of door kamers te verhuren aan festivalgangers verdienen sommige mensen enkele honderden of duizenden euro's.
10: Uiteindelijk moeten we zeggen dat we op die twee weekends, laat ons zeggen, tussen de 2000 en 3000 euro kunnen overhouden.
11: We hebben plaats om 6 gasten. We hebben 3 slaapkamers van 2 personen. Ze blijven 3 nachten bij ons. En ze betalen voor ons ganse huis €900 per nacht.
12: We proberen nu wat pintjes te verkopen om een beter bedrag te hebben voor onze vrijgezellenavond.
8: Zo'n 10 jaar geleden kwam er nog veel protest van buurtbewoners tegen het festival. Maar de organisatie probeert de buurt nu meer te betrekken, onder meer door een burenfeest. We krijgen veel wolken vandaag, meestal wel droog en tot 22 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden.
5: Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
6: We zijn weer al begonnen aan een nieuwe week. En of je nu vakantie hebt of niet, we gaan toch met z'n allen even werken samen met Prince. Let's work.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

20 juli vandaag, een dagje voor de Nationale Feestdag en een dagje na het eerste weekend van Tomorrowland. En als je dacht dat we op deze maandag uitgedanst waren, dan is dat fout. Je hoort de Moving to the Sun van Ugel en Ultranaté.

0: Wij beginnen deze week met een frisse nieuwe hotshot met akoestische vibes. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. De hoofdleverancier voor de hotshot deze week is Queens of the Stone Age, met een nummer dat ze al een hele tijd live spelen, maar dat eindelijk ook uit is. Het heet Easy Street, een nummer dat bewust niet perfect klinkt. Het versnelt, het vertraagt, het geklap klopt niet altijd. En Joshomi vertelde erover tegen onze Thomas Michiels.
1: The equivalent of saying, oh, it's okay, nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Niks in het leven is perfect, dus Easy Street van Queens of the Stone Age ook niet. En dat maakt het alleen maar beter.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot. If you need me, come and see me on Easy
2: Street. Queens of the Stone Age, Easy Street.
4: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

Ik denk dat er heel veel mensen op dit moment aan het stinken zijn in een tent ergens op Doer. En die moeten er bijna uit, want het is daar gedaan. Een van de hoogtepunten van Doer Festival was sowieso de set van Amelie Lens, die dan ook als verrassing Angèle op het podium heeft gevraagd om een nummer te brengen dat ze samen hebben gemaakt. Hier hoor je Angèle nog samen met haar broer Romeo Elvis en een nummer Tout oublier.

Lenny Lenny, dat is de artiestennaam van Lennart Korevits, waarmee hij solo bezig is. En deze zomer nog moet optreden op Campo Solar, Lokerse Feesten en Pukkelpop. Een reden om dat te gaan checken hoor je nu. Zijn nummer She Only Loves You in the Summertime.

0: 26. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kroket. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: Studio Brussel. Life is music.
3: Dit is Oscar en de Wolf en je luistert naar Studio Brussel.

0: voor iedereen die een aanmoediging kan gebruiken. We zijn allemaal warriors, volgens Oscar en de Wolf. Zometeen.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2020.

dit is echt de periode waarop heel veel mensen vakantie hebben. Veel plezier aan iedereen die wrijft. En als je toch aan het werk bent, dan is het overal gelukkig een stuk rustiger. Dat rustige gevoel houden we ook vast tijdens Cape Cod Kwassa Kwassa. Een zalige vibe van Vampire Weekend.

Ik denk dat dit een van de hoogtepunten was van tijdens het concert van The XX op Rockwerchter een paar weken terug. En het grappige is, het is niet eens een nummer van The XX, maar wel van twee van de leden, Jamie XX en Romy met Loud Places. En dan is het alweer bijna 11 uur. De Strokes komen nog voorbij met Bad Decisions.

0: jaar voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 11 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
6: Enkele ouders organiseren zelf schoolvervoer. In Tongeren, Hoesselt en Bilzen in Limburg gaat een groep ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs hun kinderen zelf naar school brengen. Over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is al erg lang discussie, want veel kinderen moeten soms urenlang op de bus naar school zitten en een hervorming laat op zich wachten. En dat zijn de ouders beu. Een van hen heeft een taxibedrijf en zal elke ochtend 8 kinderen naar school brengen.
7: Als jij dan van Tongeren naar Bilzen moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren en naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
6: Eén dag voor de nationale feestdag heeft koning Filip de jaarlijkse adellijke gunsten en eretekens uitgereikt aan mensen die uitzonderlijk gepresteerd hebben. 9 mensen krijgen de titel van baron of barones. Onder meer psychiater Dirk de Wachter wordt baron, net als Wouter Torfs, dat is de vroegere topman van schoenenwinkelketen Torfs. Actrice Chris Loma en regisseur en choreograaf Alain Platel worden dan weer commandeur in de kroonorde. In Spanje is de overwinning op het WK voetbal uitgebreid gevierd. Spanje won de WK-finale van Argentinië met 1-0. In de hoofdstad Madrid kwamen supporters massaal op straat. En straks zullen ze dat opnieuw doen tijdens een grote viering met de spelers erbij. Dat zegt correspondent in Madrid Sven Tuytens.
8: Het is echt een hele optocht door Madrid. En dat gaat ervoor zorgen dat de hele stad geblokkeerd zal zijn. Dat zagen we gisteravond ook al. Hè. Vooral toeristen die het stomme idee hadden om met de auto door het centrum te rijden. Ja, die bleven gewoon stilstaan om ringd door duizenden voetbalfans, Spanjaarden die helemaal door hun dak gingen. Dus dat gaat zich vandaag herhalen.
6: In Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje is afgelopen nacht een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het vieren van die overwinning op het WK. De jongen zou gestorven zijn toen een fontein instortte nadat daar verschillende mensen op waren geklommen. Nog een andere jongere raakte gewond. En bij Amerikaanse aanvallen op Iran vannacht is zeker 1 doodgevallen. Een van de doelwitten was een ondergrondse raketbasis. Iran heeft dan weer militaire doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein aangevallen. Het is al de 9e dag op rij dat de VS en Iran elkaar opnieuw aanvallen, ondanks een voorlopig akkoord over een staakt het vuren. Veel bewolking, maar meestal droog en tot 22 graden. Morgen krijgen we afwisselend zon en wolken en dan tot 25 graden.
3: Brussel.
9: Kenneth Bert.
4: We maken er een heerlijke zomervakantie van met veel muziek. En dan komen we automatisch Sam Fender tegen met zijn aanklacht tegen Oorlog Hypersonic Missiles.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

0: headliner van gisteren op Tomorrowland komt hier nog eens voorbij. Calvin Harris stond voor het eerst in al die jaren op Tomorrowland. En om dat te vieren bracht hij vooral al zijn hits mee. En daartussen passeerde zeker ook zijn nummer Feel So Close. Daar gaan we naar luisteren. Volgend weekend is Calvin Harris trouwens weer op post tijdens het tweede weekend van Tomorrowland.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Studio Brussel.
2: De festival.

0: Arctic Monkeys op hun best hoor je zo meteen met 505.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: De genomineerden, die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhit.
4: Wie wint VRT Zomerhit?
5: Dat bepaal jij.
4: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
6: Het is pas echt zomer met...

Dus zometeen gaat het barbecue-alarm terug af en kan jij zomaar 100 euro aan barbecue-budget winnen. Eerst nog wat zomerse muziek op een af en toe bewolkte dag. Sven van Hees en Lex Empress met The Sun Goes Down. Goes down.

0: gaan terug dromen van een heerlijke barbecue.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
0: Dit is echt het moment waarop een hele hoop mensen vakantie hebben. En dat kan alleen maar beter worden met ook nog een goede barbecue erbij. Met wat volk naar keuze. Ik mag nu 100 euro aan barbecue-budget uitdelen. En dan kan je al eens wild gaan met de vleesjes of met de groenten. Of gewoon tonnen aan kolen kopen. Zometeen hoor je nummer van Bob zijn klaar. In dit nummer is één woord weggegrild. En als jij kan raden welk woord en dat ook nog eens doorstuurt in de app van Studio Brussel, dan maak je kans op dat barbecue-budget van 100 euro.
1: Het barbecue-alarm van Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Hoor ik daar het barbecue-alarm? Dat is de ja van Jumbo.

0: Love Generation van Bob Sinclair. Met daarin één woord weggegrild. En ja, dat kan iemand 100 euro aan barbecue budget opleveren. Een zeer goede voormiddag, Ben.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb je al gebarbecued deze zomer?
1: Ja, zeker. Gisteren nog.
0: Oh, zeg. Maar er kan er zeker nog eentje bij, denk ik. Vertel ons alsjeblieft.
1: Heel zeker.
0: Welk
1: Heel
0: woord zeker. Was er weggegrild bij Bob Sinclair?
1: Generation.
0: Generation, we gaan eens luisteren. Helemaal juist natuurlijk, Gwen. Je mag gewoon gaan barbecuen met 100 euro aan budget. Goed is dat?
1: Ah, heel leuk. Dank u wel.
0: Wie moet er zeker bij zijn bij jouw barbecue?
1: Mijn heel gezin. Okay. Natuurlijk. Mijn hele gezin moet erbij zijn.
0: Je hele gezin, inderdaad. Heb je nog tijd om vanavond of binnenkort iets te doen?
1: Dat gaat denk voor het weekend ergens zijn.
0: Voor het weekend ergens, goed. Ja, we gaan ook niet iedere dag barbecuen natuurlijk. Veel plezier daar, Gwen. Goed barbecuen, hè.
1: Goed.
0: Salut.
1: Heel veel bedankt, hè.
0: Yo. Dag.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in

de strafste artiesten uit eigen land. Kom nog eens meedoen. Je hoort The Haunted Youth en het is met een hoop liefdesverdriet. Maar toch zeker ook wel met een positieve vibe te doen in het nummer Forget Me.

Het is weer bijna middag. Die maandag vanmiddag hebben we dan toch ook alweer overleefd. We gaan luisteren naar de Bausa, groep uit Noorwegen met hun nummer Magnetic. Geremixed door Sam, Belgische DJ die het voorbije weekend ook nog moest draaien op Tomorrowland.

0: Vanavond op VRT1.
1: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
0: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Jannik Aert.
7: Er was een steekincident in Gent. De omgeving van de Sint-Jorisbrug, dicht bij het station Gent-Dampoort, is afgesloten door de politie na een vermoedelijke steekpartij vanochtend. De plek ligt aan de rand van de feestzone van de Gentse feesten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. Het parket kan ook voorlopig nog niet meer informatie geven. Er staan lange wachtrijen op Brussels Airport. Vandaag is de drukste dag van het jaar op de luchthaven van Zaventem. In totaal worden er 92.000 reizigers verwacht, 51.000 mensen die vertrekken en 41.000 die aankomen. Brussels Airport legt uit hoe het komt dat er nu zoveel volk is.
8: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport. Het is niet de drukste dag ooit. Vorig jaar hadden we ook 92.000, maar de drukste dag ooit, die dateert van 2019. Toen hadden we meer dan 95.000.
7: Ja, in totaal verwacht de luchthaven van Zaventem deze zomer 5,2 miljoen reizigers. Dat is 4% meer dan vorig jaar. Een groep ouders in Limburg gaat in hun regio zelf het leerlingenvervoer regelen. In Tongeren, Hoesselt en Bilze zijn ze het beu dat hun kinderen soms urenlang op de bus zitten om naar de school voor buitengewoon onderwijs te geraken. Daarom brengen ze hun kinderen voortaan zelf naar school. Een van de ouders heeft een taxibedrijf en rijdt nu elke ochtend 8 kinderen naar school vanaf september.
9: Als jij dan van Tongeren naar Bilze moest, terwijl de rit eigenlijk maar een kwartiertje zou duren, naar 1,5 uur tot 2 uur kan duren. Dus daar hebben wij gezegd van, dat gaan wij onze zoon niet aandoen. Die jongens hebben al genoeg prikkels. We hebben de ronde gedaan en die zou normaal gezien 25 tot 27 minuten duren.
7: Na 104 wedstrijden zit het WK voetbal erop. Spanje kroonde zich gisteravond voor de tweede keer ooit tot wereldkampioen. En dat na het grootste WK ooit. Eentje waarin de FIFA soms de wind van voren kreeg. Wat er goed en slecht was, Sportza-collega Bert Sterks die blikt terug.
10: Een record aantal wedstrijden, een record aantal fans, een record opbrengst ook van naar verluidt zowat $15 miljard. FIFA-voorzitter Gianni Infantino zal zich op de borst kloppen. Ondanks de tegenwind die hij vooral in Europa kreeg na de politieke inmenging van zijn vriend Donald Trump en de rode kaart Kees Balogun, ontvangen de FIFA-leden de opbrengsten van dit WK uiteraard met open handen. Infantino wil op het volgende wereldkampioenschap nog meer deelnemende landen, 64. Van de nieuwigheden laat het Europese voetbal de commerciële drankpauze met plezier in de VS. De maatregelen tegen tijdrekken waren wel een schot in de roos. Ze zullen komend seizoen ook een intrede doen in het Belgische voetbal.
7: Het is nog bewolkt, maar het klaart op deze namiddag bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint bewolkt, maar nadien wel meer zon en temperaturen tot 25 graden.
0: Ritchie.
6: Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
6: Ritchie. Studio Brussel.
0: Kenneth Bert.
5: Terwijl jij misschien wat boterhammen naar binnen speelt, heb je een tijd dat tijd met zeer leutig gezelschap. De jeugd van tegenwoordig met Manon.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

In Gent, tijdens de Gentse feesten, is er een zalig festival bezig. Met vooral ook heel veel gratis concerten. Boomtown, het Hof van Commerce, speelt daar morgennacht. Maar ik hoop dat je nu niet verward raakt. Want je hoort Flip Kalier van het Hof van Commerce met donderdagnacht. Maar het concert is dus dinsdagnacht op Boomtown.

0: zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
1: Hallo allemaal! Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via getnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: Zometeen gaat er iemand een stevige draai geven aan de festivalroulette. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ik ben op zoek naar iemand die deze middag een spel wil spelen en vooral de eer wil krijgen om aan de festivalroulette te draaien en dan mee het live nummer te bepalen waar we deze middag gaan naar luisteren. Als jij die rol wel ziet zitten, dan ben je zeer wel gekomen. Laat vooral van je horen in de app van Studio Brussel. En ondertussen luisteren we naar een nieuwe single van The Last Dinner Party, Knocking at the Sky.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Er kan zeker meegezongen worden nu met het live nummer dat uit de festivalroulette zal komen.
1: De festivalroulette.
0: Een zeer goede middag, Frederik.
2: Goedemiddag.
0: Ben je al naar de festivals geweest deze zomer?
2: Eentje heb ik nog maar gedaan, dat in Lierle, met Karel Cox, met die hagelbui.
0: Oké, heftig. Je kan nu ook een beetje op een festival wanen met de festivalroulette. Zometeen draai je aan de festivalroulette, er komt een live nummer uit. Als dat je ding is, gaan we er naar luisteren, zo niet, dan kan je verder draaien. In totaal mag je 3 keer draaien, is dat duidelijk?
2: Ja, dat is duidelijk.
0: Dan mag je nu de woorden draai maar uitroepen en dan beginnen we eraan.
2: Draai maar.

0: Stressed Out van 21 Pilots is eigenlijk afkomstig van een optreden een paar weken terug op Rockwerchter. Wat denk je daarvan, Frederik?
1: Ik denk dat we nog een keer gaan draaien.
0: Ja, jij wordt er nog niet van. Oké, dat is goed.

0: het zachtere werk van James Bay met Let It Go.
1: Ja, dat is ook wel goed, maar ik denk dat ik het een keer draaien. Laatste keer.
0: Jij weet, Frederik, daarna kan je niet meer terug, hè?
1: Nee, inderdaad, dat weet ik.
0: Oké, we zullen zien wat eruit komt. Ja.

0: hoorde je daar in de verte al zeggen, voilà, dat is hem.
1: Ja, dat is hem inderdaad. Ik kan niet meer teruggaan.
0: Oké, kijk. Oké, ik vermoed dat je, hoe moet ik het zeggen, ingehouden enthousiast bent over deze Billie Eilish.
1: Ja,
0: met your power. Maar goed, het lot heeft bepaald en we gaan luisteren. Het blijft wel echt een prachtige versie hoor, van Billie Eilish met your power. Wat brengt deze maandag nog voor jou?
1: Nog een klein beetje werk en dan naar huis.
0: Oké, veel succes ermee. En je hoort nu een live nummer van Billie Eilish. Salut, Frederik.
1: Dankjewel.
2: De festivalzender.

0: In de hoop dat de zon er toch wat doorkomt vandaag, doen ze bij Jungle hun best zo meteen met Back on 74.
1: De Swissens Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissens.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Iedereen moet het weten.

Zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs. Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

Een heel intiem nummer van Somber hoor je nu. Het gaat erover dat hij zich onzeker voelt over zijn lichaam. Zelfs zo onzeker dat hij niet met zijn crush naar bed hoeft te gaan. My Body Isn't Ready van Somber.

speciaal om Linkin Park en de stem van Chester Bennington te horen, want het is vandaag exact 9 jaar geleden dat Chester Bennington overleden is en hij wordt nog altijd gemist. Ondertussen zijn we onderweg richting 1 uur. Je hoort New Radicals met You Get What You Give.

0: Dat muzikaal feest gaat hier zeker verder na het nieuws van 1 uur.
1: In Nederland,
2: doeg.
1: Italië,
2: ciao.
1: Frankrijk,
2: salut.
1: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aerts.
6: De koning geeft zijn 21 juli speech. Morgen is het onze nationale feestdag. En in de toespraak van de koning heeft hij het vooral over de zware hittegolf van eind juni. Hij zegt dat hij vooral de meest kwetsbare mensen heeft geraakt.
7: We hebben er allemaal onder geleden. Maar het zijn de meest kwetsbaren die opnieuw de zwaarste prijs betalen. De ouderen, de mensen in onzekere levensomstandigheden, zij die er helemaal alleen voor staan. Deze hittegolf heeft honderden mensenlevens gekost. En het medisch personeel en de hulpdiensten zijn zwaar op de proef gesteld.
6: In diezelfde toespraak roept de koning de regeringen in ons land op om het begrotingstekort te verkleinen. En hij hoopt ook dat de rust zal terugkeren in het onderwijs. Na de woelige maanden met een grote staking in het Franstalig onderwijs van ons land. In Gent is vanmorgen een jonge man van 19 gewond geraakt bij een steekpartij aan de Sint-Jorisbrug, dichtbij het station Gent-Dampoort. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Waarom er werd gestoken is nog niet duidelijk. De dader of daders zouden ook op de vlucht zijn en de omgeving is nog altijd afgesloten. Er staan lange wachtrijen op Brussels Airport, want vandaag is het de drukste dag van het jaar op de luchthaven van Zaventem. In totaal worden er 92.000 reizigers verwacht, 51.000 mensen die vertrekken en 41.000 die aankomen. Brussels Airport legt uit hoe het komt dat er zoveel volk is.
8: Het is zomervakantie, dat is sowieso al druk. Daarnaast is het ook bouwverlof en we zien ook een heel aantal terugkeerders van het eerste Tomorrowland weekend. En dat allemaal samen zorgt er eigenlijk voor dat we vandaag de drukste dag van de zomer beleven op Brussels Airport.
6: Ja, in totaal verwacht de luchthaven van Zaventem deze zomer 5,2 miljoen reizigers, 4% meer dan vorig jaar. En in het voetbal kent Union zijn tegenstander voor de derde voorronde van de Champions League. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. Het is nog bewolkt, maar het klaart stilaan wel op deze namiddag bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 25 graden dan.
9: Tegels,
10: natuursteen,
9: parket in Permo.
4: Studio Brussel.
9: Kenneth Bert.
0: Wij trotseren samen deze maandag en de zomervakantie met allemaal muzikale helden erbij. Nu Major Lazer en Meu met Lean On.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music. Here we go.

Bij Editors zijn ze zowat teruggegaan naar de vibe van in het begin van de band. En het valt duidelijk goed in de smaak. Suikerrock en de Lokerse Feesten staan vooral nog op de planning deze zomer bij Editors. En dit zijn ze met The Rush.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Het mooie weer maken we vandaag vooral zelf met de hulp van DJ Cozy en Pika.

0: trekken zo meteen op citytrip richting New York. En wat komen we daar tegen? De Empire State Building. Gidsen zijn Jay-Z en Alicia Keys.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Violet Grohl, dat is de dochter van Dave Grohl. Al denk ik vooral dat ze niet al te veel wil vergeleken worden met haar vader en haar eigen weg wil gaan. Ze kan bewijzen wat ze live waard is op Pukkelpop, want daar gaat ze spelen volgende maand. Buck in the Cake van Violet Grohl.

0: woensdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.
2: Het eerste weekend van Tomorrowland zit erop. Het was zeker een gigantisch feest. En er komt alweer een tweede weekend aan. En het goede nieuws is, als jij morgen luistert naar Studio Brussel, dan maak je kans op full madness passen voor Tomorrowland. Dat is dus het hele weekend wild gaan bij allerlei prachtige stages ergens in Boom. Je hoort Andromedic om al in de sfeer te komen, want die zou je dan zaterdag kunnen gaan checken op Tomorrowland. Close to Me van Andromedic.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
0: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw full madness pass voor Tomorrowland.

gaan nu voor een heerlijk opgewekt nummer. Je zou er zo van willen huppelen in en bij. Stilzitten is ook prima hoor. Bij Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. Als je het nog niet wist, wij gaan er een zalige zomer van maken.

0: Zelden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vlees.

Het begrip ponykamp krijgt zo meteen een heel andere lading. En dat is de schuld van Genuine met Pony. Eerst ook al een zweterig nummer van Jay Bernard, 4 in the Morning. Here I go.

Net voor het nieuws van 2 uur krijg je nog een soort van old school Tomorrowland vibes. Dankzij Avicii met Levels. En daarna heeft Sam de Bruin nog veel meer muziek voor jou.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
2: Brussel. Het is 2 uur, een heel goede middag.
3: VRT Nieuws.
2: Met Yannick Aert.
4: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven. Morgen is het onze nationale feestdag en in zijn toespraak roept de koning vandaag dan ook op de regeringen van ons land om maatregelen te nemen om het begrotingstekort onder controle te krijgen en ook de schulden aan te pakken.
5: Budgettaire maatregelen zijn nodig om het begrotingstekort terug te dringen en onze schuld te beheersen in een context van onvoorspelbare rentetarieven en energieprijzen en terwijl investeringen in onze defensie onvermijdelijk geworden zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze regeringen deze hindernissen zullen weten te overwinnen in onderling overleg en met sociaal rechtvaardige oplossingen.
4: Ja, in dezelfde toespraak stelt de koning ook vast dat de recente hittegolf vooral de meest kwetsbaren in ons land heeft getroffen. Hij hoopt ook dat de rust zal terugkeren in het onderwijs na de woelige maanden met een grote staking in het Franstalig onderwijs van ons land. Op Brussels Airport is het vandaag de drukste dag van de zomervakantie. Maar liefst 92.000 reizigers passeren de luchthaven, 51.000 vertrekken en 41.000 komen aan. De drukte heeft 2 oorzaken. Het begin van het bouwverlof, maar ook de terugkeer van de duizenden Tomorrowland-bezoekers. Aan de check-in en de paspoortcontrole verloopt wel alles vlot, zegt Brussels Airport.
6: Als passagiers die in de vertrek al aankomen, kunnen ze zeker het gevoel hebben dat het drukker is. Maar we hebben extra personeel ingezet om die check-in-rijen in goede banen te leiden, zodanig dat dat allemaal vlot verloopt. En dat is op dit moment ook zeker het geval. Zodra dat de check-in-balie open gaat, dan slinkt natuurlijk die rij. Maar het zal doorheen de dag natuurlijk altijd gezellig druk zijn. De mensen zullen altijd wel het gevoel hebben dat het een drukke dag is.
4: In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe premier. Hij was de burgemeester van Groot Manchester. Vorige week werd hij de nieuwe partijleider van de links-liberale Labour-partij en is nu ook dus premier geworden. Hij verhuist naar Downing Street 10. Dat is het huis waar elke premier woont. Burnham volgt Keir Starmer op. Hij is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar tijd. Burnham wil vooral het vertrouwen van de Britten opnieuw winnen. En hij wil ook opkomen voor het arme noorden van het Verenigd Koninkrijk. En hij wil ervoor zorgen dat er meer betaalbare huizen zijn. In het voetbal kent Union zijn tegenstander voor de 3e voorronde van de Champions League. Union neemt het op tegen de Noorse vice-kampioen Bodø Glimt. In de Europa League speelt Anderlecht dan weer deze week al tegen Hammarby uit Zweden. Deze namiddag krijgen we opklaringen bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog bewolkt, maar nadien meer zon en temperaturen tot 25 graden.
1: Studio Brussel. Sam de Bruin.
2: Ben jij een van die mensen die alleen aan het werk is omdat alle andere collega's wel de brug maken? Wees dan welkom bij Studio Brussel en onthou, how solitude is bliss.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

is een van die zalige classics van Tame Impala. Solitude is bliss. Een heel goede middag. Ik kan alleen maar hopen dat jij een heerlijke brugdag aan het beleven bent. Languit liggend in de zetel of in het dorre gras van je dorstige tuin kan ook. En dat je niet op reis vertrekt met het vliegtuig op deze drukste dag van Brussels Airport. Het loopt daar vol met de people of tomorrow die terug naar huis vliegen natuurlijk. Als je gewoon van werkendienst bent vandaag, ga ik je met alle goesting en goede platen richting het einde van die werkdag begeleiden. We zijn hier samen om daarvoor te zorgen. Hopelijk is je Duits goed genoeg om dit virale nummer van Kitsch Creek, Bloemengarten en Sheeran David mee te zingen in volle kopstem. Studio Brussel.

Tegenwoordig gniffelen kinderen bij de getallen 6 en 7, maar voor alle vorige generaties gebeurde dat nog met het nummer 69. En ja, dat is exact waar de Summer of 69 eigenlijk over gaat. Kids with Buns die spelen binnen een kleine maand in het centrum van Hasselt op Pukkelpop Downtown. Noem het gerust de heerlijke opwarmer van Pukkelpop midden in de stad. Dit is Car Crash.

0: nieuws. Het is bijna 10 graden kouder dan vorige week, maar ik denk niet dat iemand daar rouwig om is. Nog steeds heerlijk zomers gelukkig, dus een zonnige Bajana van Bakermat blijft welkom.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels,
4: nachtjesteen,
3: parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
5: Even bollen, iedereen moet het weten.

bakermat. Met Baiana. Harry Styles is momenteel Zuid-Amerika aan het veroveren om daarna nog 30 shows te spelen in de legendarische Madison Square Garden in New York. Als jij dacht dat jij vandaag goed bezig was, komt die stielbederver van een Harry Styles wat van je zon niet stelen. But we love him. Harde werkers zijn we fan van. Dit is Aperture.

Zou Damon Albarn zijn baard ondertussen al opnieuw gegroeid zijn? Toen hij met Gorillaz op Rockwerchter speelde, vertelde hij op podium dat hij naar een barbier in de Matongewijk in Brussel was geweest en dat die te enthousiast beginnen scheren was, waardoor hij met kale kaken op het podium van Werchter stond. En niet als een scruffy, dirty Harry, zoals in dit zalige nummer van Gorillaz.

Stay van Blink 182. Morgen is de nationale feestdag. Wie zin heeft in een feestje, kan altijd naar Gent trekken. Daar doen ze dat 10 dagen lang momenteel met de Gentse feesten. Ik wil dansen, zingt vrouwtje, volledig in thema.

0: I love you, will you marry me? Ai, ai, ai, de liefde tussen de Belgische Voetbalbond en bondscoach Rudy Garcia is helemaal voorbij. Het nieuws komt hier net binnen dat de Belgische Voetbalbond niet doorgaat met Rudy Garcia als bondscoach. Alle details daarover hoor je binnen een kwartiertje in het nieuws van 3 uur natuurlijk.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Terwijl Queens of the Stone Age druk aan het toeren zijn samen met die andere jaren nul helden van System of Down en later gaan ze ook nog toeren met Foo Fighters, hebben ze toch de tijd gevonden om een nieuwe single op de mensheid los te laten. Easy Street, zo heet die. Het is een chillere Queens of the Stone Age dan anders, omdat Josh Homme naar eigen zeggen toch ook al in het derde en laatste deel van zijn leven rondloopt. Het klinkt wat dramatisch, dat is zeker zo niet de bedoeling. Hij bedoelt vooral dat het dan wat kalmer mag zijn. Dit is Easy Street van Queens of the Stone Age.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: If you need me, come and see me on Easy Street. I had to fight.
1: Queens of the Stone Age, Easy Street.
4: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

Deze zomer speelt Arsenal onder andere nog op Campo Solar en op Suiker Rock. Het is een band die je altijd moet gaan kijken als je een kans hebt, want wat een feest elke keer opnieuw. Het eerste weekend van Tomorrowland werd gisteren bijzonder vakkundig afgesloten door een man die nog nooit op dat podium had gestaan. Calvin Harris met zijn nieuwste Satisfy.

0: het kan deze toch deugd doen, hè. Rebel Rebel van David Bowie, wie zich graag kandidaat wil stellen als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Het is de moment. Rudy Garcia heeft daarnet de bonds gekregen. Dat hoor je zo meteen in het nieuws van 3 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dan zegt hij dat Belgische vrouwen te veel eisend zijn. Maar dan gaat hij uit een boekje de vrouwen eruit kiezen. Alsof dat het een nieuwe broek is dat hem koopt.
1: Op VRT1 vallen de monden open in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas is er de docureeks 1776, American Independence. Of op VRT Max geniet je van de meeslepende serie The Vanishing Triangle. Alvast veel kijkplezier.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Een heel goede middag. Het is 3 uur.
5: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
6: De Rode Duivels zoeken een nieuwe bondscoach. Want het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Hij bereikte wel met België op het WK voetbal de kwartfinales. Maar Sporza-collega Bert Sterks, ja, komt dat einde van die samenwerking nu echt als een verrassing?
7: Nee, niet echt. Het nieuws van zijn afscheid hing sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. De evaluatie na het WK was gewoon niet positief genoeg. Hoewel de doelstelling, de kwartfinale halen, wel werd bereikt. Maar er was geregeld kritiek op zijn vreemde wissels. Had hij geluk of was hij geniaal? Zeker na de ontsnappingsact tegen Senegal waren er veel vraagtekens. En ook zijn ouderwetse aanpak en nervositeit bleven niet onbesproken. Na 1,5 jaar wordt zijn contract dus niet verlengd. In september begint de nieuwe Nations League-campagne. En de voetbalbond moet dus tegen dan op zoek naar een opvolger.
6: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven vandaag. Morgen is het onze nationale feestdag. In de toespraak vandaag blikt koning Filip onder andere terug op een heftige periode in het onderwijs, met onder meer een grote staking en betoging aan de Franstalige kant.
8: Zowat alle maatschappelijke problemen komen er samen en wegen zwaarder dan ooit op de schouders van onze leerkrachten. Ik hoop dat na de spanningen van de afgelopen maanden de rust en het onderlinge respect tussen alle betrokkenen terugkeert, zodat de school met de start van het nieuwe schooljaar haar opdracht ten volle kan vervullen.
6: In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe premier. Hij was burgemeester van Groot Manchester. En vorige week werd hij de nieuwe partijleider van Labour. Maar nu is hij dus premier en verhuist hij ook naar Downing Street 10. Dat is de ambtswoning waar elke premier woont. Burnham vervolgt Keir Starmer op. Hij is al de 7e Britse premier in amper 10 jaar tijd. Burnham wil ook het vertrouwen van de Britten opnieuw winnen. En hij wil ook opkomen voor het arme noorden van het Verenigd Koninkrijk. Voor zorgen dat er ook meer betaalbare huizen zijn. AliExpress krijgt een boete van €550 miljoen van de Europese Commissie. De Chinese webshop verkocht illegale, gevaarlijke namaakproducten, vooral kleding, speelgoed en cosmetica. Volgens Europa had AliExpress te weinig personeel om die producten op te sporen. En als er dan toch nog gevaarlijke artikelen gevonden werden, dan bleven die soms wekenlang online staan. AliExpress heeft bijna 200 miljoen gebruikers per maand hier in Europa. Deze namiddag krijgen we opklaring bij zo'n 23 graden. Ook morgen begint nog een beetje bewolkt. In de loop van de dag meer zon en temperaturen dan tot 25 graden.
3: Studio Brussel.
1: Sam de Bruin.
0: Een vaccin voor de vakantieblues, dat heb ik niet. Maar de vaccins op je radio, daar kan ik wel voor zorgen. En werkt dat niet bijna even goed? Een heel goede middag.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music. I can't.

Dit lied gaat niet over Rudy Garcia en de voetbalbond. Post-breakup sex. Ik had niet onmiddellijk een groot voetbalsupporter gezien in Robert Smith van The Cure, maar hij had in elk geval een stevige mening over de halftime show tijdens de WK-finale. Het was ook met een heel groot F-woord aan het adres van FIFA-baas Infantino. Dit is hem, samen met Olivia Rodrigo. What's wrong with me?

wordt hier ongelooflijk vrolijk van. French House van het uitstekende jaar 2000. Deze lady van Mojo. Rock Werchter, You're So Fucking Gorgeous stond in het gigagrote lezen op het podium bij Royal Otis enkele weken geleden. Een van mijn lievelingsnummers van die band is deze, Oysters in My Pocket.

0: Out van Royal Blood. En straks de glimlach van Lily Allen.
1: Krammerok op vrijdag 4 en zaterdag 5 september in Stekenen. Met onder andere Celeste, C-Mat, The Vaccines, Rudimental, Bazaar, Kasabian, Pommelin Thijs, The Haunted Youth, Goose en Jay Bernard. Tickets en info, krammerok.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
5: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

met Smile. Hopelijk kunnen wij ook een smile op je gezicht toveren tijdens deze werkdag. Phoebe Bridgers die bracht vorige week haar nieuwe nummer Lost Boys in het Tonight Show van Jimmy Fallon. En haar band bestond uit kinderen. Allemaal Lost Boys zelf. Dit is Phoebe Bridgers.

na meerdere decennia kan ik nog altijd oprecht vrolijk worden als Green Day nog eens een nieuw nummer uitbrengt. Het is een nummer op de soundtrack van een film die de band aan het maken is en midden augustus in onze cinema speelt. En dat nieuwe nummer heet I'm Never Gonna Rest in Peace. What?

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Studio Brussel, live.

Goedemiddag, welkom op deze speciale maandag in de zomervakantie. Het is een brugdag voor velen. Als jij toch aan het werk bent, heel veel succes daarmee. Nog even doorperen en dan is het ook weer voorbij. Heeft iedereen zijn salsaheupjes al wat losgefrikt en opgewarmd? Want woensdag, dan komt Mr. Bad Bunny in Brussel spelen. Daar willen nog zoveel mensen bij zijn. Ticketswap draait echt zware overuren deze dagen. Dan maar op de radio spelen.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden.

die kids van de jaren nul. Block Party en Bankit. Een heel goede middag. Jonas Blue is een producer die al een heel aantal herkenbare en commercieel succesvolle dance

sorry aan al mijn collega's. Ik zing dit nummer veel te luid mee, ik weet het. Delay van Intergalactic Lovers was dat. Straks heb ik Levitating van Dua Lipa voor jou. Maar eerst de strakheid van Mario Gosses en drums in combinatie met die warme, schurende stem van Ruben Blok.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Een heel goedemiddag, het is 4 uur.
2: VRT Nieuws.
3: Yannick Aert.
4: De Rode Duivels hebben een nieuwe bondscoach nodig. Want het contract van Rudy Garcia, de bondscoach van de Rode Duivels, wordt niet verlengd. Hij bereikte met België op het WK voetbal de kwartfinales. Maar Sporza-collega Bert Sterks, er komt dus nu een einde aan die samenwerking. En dat is geen verrassing, hè?
5: Nee, niet echt. Het nieuws van zijn afscheid hing sinds de uitschakeling van de Rode Duivels al in de lucht. De evaluatie na het WK was gewoon niet positief genoeg. Hoewel de doelstelling, de kwartfinale halen, wel werd bereikt. Maar er was geregeld kritiek op zijn vreemde wissels. Had hij geluk of was hij geniaal? Zeker na de ontsnapping tegen Senegal waren er veel vraagtekens. En ook zijn ouderwetse aanpak en nervositeit bleven niet onbesproken. Na anderhalf jaar wordt zijn contract dus niet verlengd. In september begint de nieuwe Nations League-campagne. En de voetbalbond moet dus tegen dan op zoek naar een opvolger.
4: De koning heeft zijn 21 juli toespraak gegeven, want morgen is het onze nationale feestdag. In zijn toespraak spreekt koning Filip over de zware hittegolf van eind juni. Vooral de meest kwetsbare mensen heeft dat getroffen, zegt hij. En daarnaast roept hij de regeringen van ons land op om maatregelen te nemen om de begroting onder controle te krijgen. En hij blikt ook terug op een woelige periode in het onderwijs met een grote staking aan de Franstalige kant. Maar de koning benoemde ook enkele internationale problemen.
6: In deze turbulente wereld trekken vele staten en gewapende groeperingen zich niets meer aan van de regels van het internationaal recht en voeren ze onder valse voorwendselen waanzinnige en wrede oorlogen. Deze crisissen mogen ons de grote wereldwijde uitdagingen niet doen vergeten. Armoede, de klimaatverandering, de afname van de biodiversiteit en de uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.
4: AliExpress krijgt een boete van 550 miljoen euro van de Europese Commissie. De Chinese webshop verkocht illegale, gevaarlijke namaakproducten en dat waren dan vooral kleding, speelgoed en cosmetica. Volgens Europa had AliExpress te weinig personeel om die producten op te sporen. En als er dan toch gevaarlijke artikelen gevonden werden, dan bleven die soms wekenlang online staan. AliExpress heeft bijna 200 miljoen gebruikers per maand in Europa. En de film The Odyssey van Christopher Nolan is een groot succes. In het openingsweekend bracht de film meer op dan verwacht. Ongeveer 264 miljoen dollar. Ook bij Kinepolis in ons land doet de film het goed. In de eerste 5 dagen zijn er dubbel zoveel mensen komen kijken in vergelijking met Oppenheimer, Nolans vorige succesfilm. Omdat er veel mensen die Odyssey willen zien, heeft Kinepolis beslist de vertoningen in een speciale IMAX-zaal in Brussel te verlengen tot eind augustus. Deze namiddag krijgen we opklaringen afwisselend met bewolking en 23 graden. Ook morgen begint nog eerst bewolkt, maar na de dagmiddag meer zon en temperaturen tot 25 graden.
2: Belgische limonade.
3: Naar Antwerpen is het een kwartier file rijden op de E313 vanaf Randst. Ook op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. En op de E40 van Leuven naar Luik is door een defecte vrachtwagen de rechterrijstrook dicht voorbij Boutersem.
0: Tegels,
7: natuursteen, parket in Bermo.
2: Studio Brussel.
0: Sam de Bruin.
3: De wereld geniet van Spaanse sferen na hun overwinning op het WK. Laten we gewoon meegaan in die vibe. Let's get Spanish van de jeugd van tegenwoordig.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.
8: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del juicio.

0: Viva España, de winnaars van het WK 2026. Studio Brussel. Ja, sorry voor de haters van voetbal die dachten dat er nu even geen voetbalnieuws meer te rapen zou zijn nu dat WK eindelijk voorbij is. Sorry, guess again. Daarnet heeft de Belgische Voetbalbond laten weten dat de relatie met bondscoach Rudy Garcia beëindigd wordt. 18 maanden heeft de romance geduurd. Hij was sinds begin 2025 bondscoach en loodste onze Rode Duivels naar de kwartfinales van het WK. Maar daar zal het dus bij blijven. Gilles Mbiabea, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Sam.
0: We hebben vanmorgen nog maar net afscheid van jou genomen als WK-watcher. En kijk, hier ben je alweer.
1: Het voetbal stopt nooit, Sam. Het voetbal stopt nooit.
0: Zo is dat. Had je dit zo snel zien aankomen, dit ontslag?
1: Oh, zo snel eigenlijk niet. De timing is een beetje bizar, zo de dag na de WK-finale. Maar eigenlijk als je bekijkt naar de communicatie, klopt het wel. Ze hebben hun tijd genomen om te reflecteren en om erover te praten. Mm-hmm. En het contract is sowieso afgelopen, dus het ging eigenlijk vooral over verlengen of niet verlengen. Een ontslag had misschien bizar geweest, dan doe je dat meestal misschien zo snel mogelijk na de wedstrijd. Maar een contract niet verlengen is eigenlijk wel logisch.
0: Zijn het die gekke wissels geweest tijdens het WK die hem de das hebben omgedaan?
1: Goh, niet enkel dat hoor. Ik denk dat ook zijn manier van communicatie soms een beetje onorthodox was. En dat hij eigenlijk wel gewoon geslaagd is in de taak die van hem verwacht werd. En dat is ons lot naar die Nations League poolen A. Wat dat hij in zijn eerste twee wedstrijden heeft moeten bewerkstelligen. En dan ook de kwartfinale van het WK. Dat was het doel eigenlijk op voorhand. Hebben ze gehaald. Dus eigenlijk is het vooral iemand die wat we van hem hebben verwacht heeft uitgevoerd. En misschien wel naar de toekomst meer naar iets anders kijken. Het hoeft niet per se elke keer exact hetzelfde te zijn. Uh-huh. En soms is het ook gewoon te stoppen wanneer dat een opdracht gewoon is gevuld.
0: Oké, ja. Dus, maar het lijkt altijd zo kort, hè. Zo 18 maanden bondscoach. Ja, wat kan je doen op zo'n tijd? Jij zegt van, misschien heeft hij gewoon gedaan wat hij moet doen. Dat is het dan eigenlijk.
1: Ja, ik denk het. Hij moet het doorselecteren. Want als je kijkt naar het vorige WK, waar onze basisopstelling is, ik denk dat er daar nog maar 5-6 spelers van overblijven als basisspeler. En dat zijn dan de Lukaku's, de Bruyne en Courtois. Maar verder heeft hij een heel nieuwe ploeg moeten opstellen. Moest ook die pater van dat vorige WK nog altijd doorspoelen. Ja. Want we raken daar niet uit de groepsfase. We worden nu kwartfinalist. En uiteindelijk op die 18 maanden heeft 20 wedstrijden moeten spelen. Hij heeft enkel zijn eerste en zijn laatste verloren.
0: Zwaar.
1: In die eerste was kwalificatie Nations League tegen Oekraïne. Ik herinner me nog dat ze met 3-1 verliezen, maar Lukaku daarna zei, we hebben een mentaliteitsprobleem. En als je nu kijkt, 20 maanden later, heb je dat gevoel eigenlijk niet meer. Mede dankzij hoe dat hij heel onorthodox zich in die groep heeft gezet als bondscoach, als rare bondscoach, maar achteraf heeft hij gewoon zijn taak gedaan, denk ik.
0: Dus dat moeten we toch wel onthouden van hem, dat hij ook wel iets positief nalaat in die groep die begonnen is met een mentaliteitsprobleem.
1: Ja, inderdaad. En heeft kunnen doorselecteren wanneer het moest. Want de nieuwe jongens naar een toernooi gaan is niet gemakkelijk. Je weet niet hoe dat dit gaat zijn, hoe dat die zich gaan aarden. Maar al bij al vind ik eigenlijk wel dat hij een positief resultaat
0: heeft neergezet.
1: Maar dat betekent niet dat hij moest blijven per se.
0: Nee, er is nog toekomst voor de Rode Duivels, dat is zeer goed natuurlijk. En nu, ga jij jezelf nu kandidaat stellen als opvolger?
1: Goh, ik denk niet dat ik daar goed genoeg voor ben, ook in de juiste diploma's heb, maar ik lees al zo wat in de Nederlandse en Waalse pers dat Van Bommel nu nummer 1 zou zijn. Dus ik denk wel dat ze bezig zijn met een goede opvolger en dat wel in orde komt.
0: Oké. Want ik ben wel benieuwd wat voor iemand je daar nu best zet bij dat team dat nu dit WK gepresteerd heeft. Wat voor iemand hebben we nodig?
1: Vooral iemand die met jonge gasten kan werken, iemand die ervaring heeft, iemand die liefst. Ja, in België is dat nog altijd nodig. In de pers stellen ze dat heel graag uit. Iemand die Nederlands en Frans beheerst.
0: Ja.
1: En ook iemand die modern voetbal vooral kan brengen. En in goed contact staat met de jeugd en met de werking rondom het voetbal vooral. En ik denk dat Van Bommel wel iemand is die in dat stramien zal passen.
0: Liefst ook dus iemand die heel snel vrijgemaakt kan worden. Want de Nations League, dat begint in september al. Dus als dat zou lukken, zou top zijn. Hey Gilles, dankjewel voor deze uitleg. En een heel fijne maandag nog voor jou. Salut, man.
1: Yes, jou. Doei.

Wat ga jij onthouden van die WK-finale van gisteren? Is het de bevreemdende halftime show met Chris Martin van Coldplay en met al die hypocriete loveboodschappen in een land dat nogal teert op haat en oorlog? Of onthoud jij de knokpartij van de Argentijnen na het finale fluitsignaal? Zou ook kunnen. Of ga je toch voor Donald Trump, die maar niet wilde weggaan van het podium alsof hij zelf de World Cup gewonnen had? Tijd voor een andere sport nu. Surfing van Sons komt eraan. En straks een momentje live van op Tomorrowland.

0: verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Studio Brussel.

0: Jerk It Out van de Caesars. Leuk dat je erbij bent deze namiddag. Veel mensen hebben nog wat extra congé en maken de brug richting de Nationale Feestdag morgen. Maar jij bent aanwezig en dat gaat beloond worden. Wees welkom.
1: Studio Brussel.
2: De
0: Veel mensen zijn aan het bekomen van een stevig festivalweekend. Rockherk, Doer, Boomtown en het eerste weekend van Tomorrowland vonden allemaal plaats de voorbije dagen. Met Studio Brussel stonden we ook heel het weekend live op Tomorrowland. De vele hoogtepunten die kan je bekijken op de socials van Studio Brussel en uiteraard ook op VRT Max. Calvin Harris was natuurlijk de grote naam waar iedereen naar uitkeek dit weekend. Eerste keer ooit op het festival. Maar er waren ook nog een paar verrassingen van formaat gepland. Zo spelen de top van de techno scene een onaangekondigde show op Tomorrowland. Charlotte de Witte bleek de grote verrassingsact te zijn die zondag op de line-up van de mainstage stond. Dat werd met heel veel gejuich en gejoel en gedans onthaald. Ned Sky die speelde zaterdag een fantastische thuismatch ook. Maar voor hij het podium opkroop kwam hij ons in de studio eigenlijk verblijden met een onverwachte primeur.
3: Het is grappig, want ik ben er eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten gereden met de gedachte ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
0: Oh!
3: We verwachten een zoontje in september.
0: Dat is toch prachtig nieuws. Ned Sky wordt voor de eerste keer papa. We wensen de ouders alle succes met die unieke release. Als jouw Tomorrowland FOMO nu te groot is, dan kunnen wij je helpen, want morgen is het dinsdag. En dat wil zeggen Ticket Tuesday hier op Studio Brussel. Jij maakt ook morgen opnieuw de hele dag kans op een full madness pass. Deze keer voor weekend 2 van Tomorrowland. En zo kan jij er misschien last minute toch nog bij zijn. Of je volgt de mainstage toch maar gewoon live mee via de livestream op VRT Max. Het is allemaal aan jou de keuze. Hier op de radio kan ik je nu wel meenemen naar die set van Ned Sky van afgelopen weekend op Tomorrowland.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
4: De festivalzender.
0: Laat ons een kwartiertje meeluisteren met deze topset van Ned Sky. Moeten we nu Daddy Ned Sky zeggen?
5: Yo guys, in this next.

0: in Bermo.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Studio Brussel live.
3: Luistert naar Netsky live. Afgelopen weekend op Tomorrowland. Volgend weekend doet hij dat nog eens.

0: Kai komend weekend op Tomorrowland wil meemaken, luister dan morgen naar Studio Brussel. Want het is Ticket Tuesday morgen en je maakt de hele dag kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one. Daddy Net Sky speelt er nog een keertje komende zaterdag, dus ze kan daar echt live gaan meemaken. Zometeen moeten we even bellen met Eefje de Visser, want zij heeft jou nodig.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitentijd.

0: Take Me Out van Franz Ferdinand, maar best niet meenemen naar het buitenland vandaag, want het is razend druk op Brussels Airport. Mega veel mensen die op reis vertrekken vandaag, maar ook heel veel mensen van Tomorrowland die terug naar hun eigen land keren. Dus het is druk. Hou dat even zo, blijf gewoon even lekker in België.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Wat ik zelf echt heerlijk vind op festivals, dat is wanneer je merkt dat artiesten plots een soort artistieke ingeving hebben gekregen in hun voorbereidingsproces van een festivalshow en dat ze eens iets anders willen doen dan anders. Hoeveel moeite het ook kost. Dat vind ik zo cool, omdat dat van die unieke momenten veroorzaakt op een festivalshow. En daarom ben ik nu al enthousiast bij het horen van het plan dat Eefje de Visser heeft voor haar shows op Lowlands en op Pukkelpop deze zomer. Goedemiddag, Eefje de Visser.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent op zoek naar mensen die een rol mogen spelen in jouw show. Leg eens uit wat je van plan bent.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn op zoek eigenlijk naar mensen die in het publiek staan en die fan zijn en die mijn muziek kennen. En die het leuk zouden vinden om een keer mee een eenvoudige choreo uit te voeren met ons op het podium.
0: Je zoekt dus geen professionele dansers. Gewoon iemand die een minimum van ritme kan houden en jouw muziek kent en beweeglijk is, is een kanshebber.
3: Dit is goed gezegd. Ja, nee, professioneel mag, maar je hoeft helemaal niet. We hebben ook een test gedaan, een testcase van dit moment. En dat was met zelfs iemand die helemaal geen ervaring had, die bassist is. En dat lukte ook. Dus het is echt heel te doen voor eigenlijk, ik denk eigenlijk bijna voor iedereen.
0: Wauw, dat is fijn om te horen. Een choreo heb ik je horen zeggen, een makkelijke choreo. Kan je er iets van omschrijven, van er woorden op te plakken? Wat moet ik er mij bij voorstellen?
3: Jeetje, wat moet ik daarover zeggen? Het zijn eenvoudige armbewegingen eigenlijk. Oh. En wat ik leuk vind en wat ik ook gezien heb in mijn verleden met dans, is dat je eigenlijk met heel eenvoudige bewegingen zo'n mooi effect kan creëren met veel mensen samen. En dat je helemaal niet tot heel complexe dingen hoeft te komen voordat het mooi is. En een beetje vanuit het idee dat we inderdaad deze periode wilden afsluiten met een soort speciaal moment, ja, iets met het publiek samen. Dachten we, wat kunnen we doen? We wilden misschien eerst iets met koorzang doen samen, dat is misschien ook wel wat vaker gedaan. En ineens dacht ik, nee, het moet choreografie zijn, dat gaat mooi zijn. En vandaar dit idee.
0: Gaat leuk zijn voor de mensen die het gaan aanschouwen, dat is sowieso een uniek moment, maar kan dus nog leuker worden als je gewoon zelf meedoet. Hoe kunnen mensen zich inschrijven?
3: Mensen kunnen het filmen. Dus een kort stukje van de choreo kan je al zien op online. Ook op mijn social media bijvoorbeeld. Ja. En als je een kort filmpje opneemt dat jij dat choreootje uitvoert en een formulier invult op mijn website, dan kan je je aanmelden en dan maken wij een selectie van, het ligt er een beetje aan hoeveel mensen zich aanmelden, maar 15 à 20 dansers die in ieder geval genoeg ritme kunnen houden. Dat is het enige wat belangrijk is, denk ik. Want die bewegingen zijn zo makkelijk, maar je moet wel kunnen tellen.
0: Je wil niet dat dat moment echt verprutst wordt door mensen die er helemaal naast zitten. Dat zou echt jammer zijn natuurlijk. Dus dat is het minimum.
3: Maar het wordt echt zo makkelijk zelfs, omdat er zelfs iemand vooraan staan die je nog na kan doen. Dus het wordt echt voor iedereen. Oh, denk jij ook mee kan doen.
0: Ik vind het nu al leuk. Ik kijk uit naar Pukkelpop sowieso. Op Lowlands ga je het ook al eens proberen. Heel erg fijn. Eefje de Visser, we horen elkaar nog wel. Ik stuur mensen jouw richting uit. Dat komt in orde.
3: Oké, super. Dankjewel.
0: Doei.

heerlijk. Als je fan bent van Eefje de Visser en een deel wil worden van haar show op Pukkelpop, dan moet je alleen maar beter kunnen dansen dan The Offspring kan zingen in Self-Esteem. Dat is niet zo moeilijk. Alle info vind je op de socials van Eefje de Visser. Het was dit weekend overal beroemdheden spotten op Tomorrowland. Op de finale van het WK bijvoorbeeld. Jay-Z en Beyoncé zaten daar. En bij ons was er de Grand Prix van België in het Formule 1. En daar zat tussen de toeschouwers Stromae. Jawel, ik heb voor jou nu zijn Fleur met Tovelo. En die prachtig betoverende piano.

0: In Antwerpen of Amalfi? Blankenbergen of Bordeaux? Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Morgen zijn we uitzonderlijk open. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Hey, goedemiddag, het is 5:00.
9: VRT Nieuws.
8: Met Yannick Aerts.
10: Rudy Garcia is geen bondscoach meer. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach van onze Rode Duivels. De resultaten waren lang niet slecht onder Rudy Garcia, met onder meer de kwartfinales op het WK. Maar er waren tijdens dat WK steeds meer vragen bij zijn aanpak, zegt onze Sportza-commentator Peter van den Bent.
11: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden. Ook op dit wereldkampioenschap zullen we graag op een andere manier voetballen.
10: Ja, en dan nog voetbal, maar dan in Spanje, want daar wordt feest gevierd na de WK-winst. De Spaanse voetballers die zijn geland in Madrid daar straks na hun overwinning tegen Argentinië gisteren in de VS. Ze worden ontvangen op het Koninklijk Paleis en ook door de Spaanse premier Sanchez. Daarna trekt het team in een parade door de stad en fans verzamelen zich nu al voor de feestelijke ceremonie, vertelt correspondent Sven Tuytens die daar is.
12: Er wordt 1 miljoen mensen verwacht vandaag. De eerste supporters zijn nu al aan het komen, positioneren op het parcours en dan daarna is het natuurlijk feestvieren de hele nacht door. Feestvieren zijn gisteren al begonnen, mensen hebben weinig geslapen.
10: Er zijn nog altijd geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een man van 19 werd gestoken aan de Sint-Jorisbrug in de buurt van het station Gent-Dampoort, aan de rand van de zone van de Gentse feesten. Hij werd daar zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, vertelt het parket.
13: We hebben onder andere een wetsarts aangesteld. Het labo is ook ter plaatse geweest om de nuttige vaststellingen te doen. En er was ook een duikteam ter plaatse. Intussen is de locatie opnieuw vrijgegeven, ook voor doorgaand verkeer. We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
10: Ja, wat de precieze aanleiding is van die steekpartij is nog altijd niet duidelijk. In Italië zijn er bij een grote politieactie tegen jeugdcriminaliteit meer dan 500 mensen opgepakt. De operatie vond tegelijk plaats in 44 provincies en bijna 50 van de opgepakten zijn minderjarig. De politie nam ook meer dan 700 kilo drugs in beslag, tientallen wapens en honderdduizenden euro's cash. De actie was gericht op bekende criminelen en groepen die zich bezighouden met overvallen en diefstallen. Vanavond is het meestal licht bewolkt, morgen eerst nog wat nevel, maar daarna krijgen we geleidelijk aan de zon te zien en wordt het ook wel ietsje warmer dan vandaag, tot 25 graden. Woensdag vooral een bewolkte dag met ook een kleine kans op wat regen.
14: Door een ongeval is in Vinderhouten de binnenring rond Gent volledig versperd. De industrieweg richting Zelzaten is dat. Vanaf Gent Expo kan je beter omrijden via Destelbergen. En vergeet niet om een reddingstrook te maken voor de hulpdiensten als je in die file staat. Op de E314 van Genk naar Lummen is de weg weer vrijgemaakt aan het parkeerterrein in Zolder. Het is daar wel nog een kwartier file rijden vanaf Houthalen. En op de E40 richting Kust is het vertragen iets voor Medelbeke. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval.
15: Sam de Bruin.
14: Wie nu al niet meer weet wat te doen deze zomer, jij kan gratis naar een film in de bioscoop waar nog niet iedereen over bezig is. Je hoort de welke na Kings of Leon.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Kings of Leon met Waste a Moment. Dit moment dat je nu luistert naar Studio Brussel gaat geen verspilling zijn, want het kan je wat opleveren. Je weet het, er is op dit moment een film in de zalen waar al zoveel over gezegd en geschreven is, dat je het een beetje beu bent mogelijk, dat het misschien wat saai is om daarover bezig te blijven. Wat als ik jou een gruwelijk leuk, maar ook akelig alternatief kan bieden.
1: Studio Brussel.
2: Sam de Bruin.
0: Ik heb het over de film Evil Dead Burn. Het is de horrorfilm van het moment. Het is de 7e film al in die Evil Dead franchise, waarvan de eerste film 45 jaar geleden uitkwam. Het is dus echt een legendarische filmreeks. En deze 7e film belooft het heftigste en meest angstaanjagende hoofdstuk te zijn uit heel die reeks. Als jij met een plus one daar graag naartoe zou willen gaan op onze kosten, dan heb ik goed nieuws. Dat kan namelijk volledig. Hoe kan jij nu winnen? Het is niet moeilijk. Stuur gewoon nu jouw telefoonnummer in de app van Studio Brussel en dan bel ik jou zo meteen misschien op. Maar je moet de telefoon opnemen met je beste en meest angstaanjagende horrorschreeuw. Ik ben heel rap bang, dus echt moeilijk kan het niet zijn. Dus smeer even je stembanden en stuur nu onmiddellijk je telefoonnummer in de app.

0: Ruby. Kaiser Chiefs waren dat op Studio Brussel. Een heel goede namiddag. Het is 4:15.
1: Studio Brussel. Sam de Bruin.
0: Wie is er klaar om te gaan gruwelen bij de horrorfilm van het moment? Evil Dead Burn. Ik ga nu een luisteraar bellen en ik wil een echte horrorgil horen.
2: Wauw.
0: Spreek ik met Landers, ben jij het?
3: Jazeker.
0: Goed gedaan. Ja. Het was zo'n bizarre gil dat ik hem effectief angstaanjagend vond. Het leek op een soort rare baby kangaroo op een of andere manier. Maar goed, het heeft gewerkt. Ik ben afgeschrikt en proficiat. Jij mag naar de film Evil Dead Burn gaan kijken. Ben je een beetje een horrorliefhebber?
3: Een beetje wel. Ik moet me er wel voor openstellen, maar ik ga gewoon iemand meepakken die mij gerust kan stellen tijdens de film. En dan komt dat helemaal goed.
0: Ja, of omgekeerd. Hè. Ik vind het altijd hilarisch als je iemand meeneemt naar een horrorfilm die niks heeft met horror en dat je het op voorhand niet zegt dat het een horrorfilm is. Dat vind ik het meest grappige op aarde. Maar je moet het zelf maar zien. De tickets komen jouw richting uit en jij doet ermee wat je wil. Ik wens je er heel veel plezier daarbij. Dag Lander.
3: Helemaal super. Dankjewel, Sam. Hoi.

Back and Forth van Foo Fighters. Het is uitkijken naar vrijdag. Dan komt het nieuwe album van Charlie XCX uit. Dat een heel andere kant van haar zal laten zien. Dat merkten we meteen aan deze Spring Summer 26.

0: dus dat nieuwe album van Charlie XCX. Dit was Spring Summer 26.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze nieuwe hotshot deze week komt van Queens of the Stone Age. De fans die er eind vorig jaar bij waren in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, die herkennen het nummer misschien, want toen heeft Queens of the Stone Age het al eens gespeeld. Het nummer heet Easy Street. Het was toen een live meeklapper. En onze collega Thomas Michiels kon Josh Homme spreken over dat nieuwe nummer. Die vertelde dat het allemaal wat chiller en wat losser is, zelfs wat het tempo van het nummer betreft.
2: There's one moment in the song where you can clearly tell it's slowing. And I just love that moment because it's the equivalent of saying, ah, it's okay. Nothing is perfect. What's the point of having scars if you can't tell the story behind them?
0: Het nummer gaat dus niet de hele tijd even snel. Soms vertraagt het een beetje of dan versnelt het weer een beetje. Kan allemaal. Heeft te maken met het feit dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. Ook niet in het leven van Josh Homme op dit moment. En ik geloof dat graag. Ik ga het helemaal aannemen van hem dat niet alles perfect moet zijn. Dat dat oké is om niet zo te zijn. Die nieuwe song klinkt effectief wat anders. Wat rustiger dan we gewoon zijn. Maar ook dit is een prachtige Queens of the Stone Age.
1: De beste muziek. Hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
4: If you need me, come and see me on Easy Street. I had to fight.
1: Queens of the Stone Age, Easy Street.
5: Hey, this is Joshua from Queens of the Stone Age. You're listening to Studio Brussels because you have to.

0: The Legend, Arno bij TC Matic. En oh la la la.
1: Studio Brussel.
2: Nieuws.
0: Suikerrock maakt hun line-up compleet. Ze kondigen de 5 laatste namen aan voor The Box by Studio Brussel. The Box, dat is een zeecontainer die zal opgebouwd worden tot een mini-club met een silent disco. Daar mogen maar 40 festivalgangers binnen en die gaan dus in stilte volledig uit hun dak gaan op de vetste beats. Onder andere onze collega Nona van Brakel zal daar het dak van die container spelen. Over beats gesproken, hou jij van stevig dansen op een rave? Maar ben je tegelijkertijd ook een halve health freak die graag gaat joggen? Haal je loopschoenen dan maar van stal, want Tomorrowland zorgt voor de ideale combinatie van die twee. Samen met Lucky Strike Running Club organiseren ze op zaterdag 29 augustus een run en rave in Antwerpen onder de naam Zone 5. We bellen deze ochtend met Bavo Mortier van Sporza en hij legde uit wat dat juist inhoudt.
3: We gaan 5 kilometer lopen in de binnenstad van Antwerpen samen met 3000 mensen. Superleuke social run, maar het stopt daar niet bij, want ze hebben daar ook, of ze gaan een speciale muziektempel bouwen, waar we daarna nog 2 uur kunnen raven op plaatjes van onder andere Dimitri Vegas.
0: Het is dus effectief lopen en raven. En het is niet alles, want je kan via Sporza ook tickets winnen om mee te lopen met die running club van Bavo en onze collega Nona.
3: We gaan met Sporza 10 duo-tickets weggeven. Nona van Brakel en ik gaan met de Sporza peloton meelopen. En alle info daarvoor vind je op sporza.be. Dat is de wedstrijdvraag en je mag niet alleen meelopen, maar je krijgt ook een uniek Sporza Running Club shirt. Dus dan gaan we er mooi uitspringen met z'n 22e.
0: Dus warm je benen al maar op en surf snel naar de site van Sporza om je kans te wagen. Wij warmen hier al even op met Amber Broos, die afgelopen weekend op Tomorrowland voor de eerste keer een set speelde met haar papa.
2: Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: bij Studio Brussel op deze overigens kalme brugdag, waar we toch stevig de schwung proberen in te stampen. En jij kan meehelpen door een plaatje te kiezen. Want naar dagelijkse gewoonte gaat het Studio Brussel terras zo meteen opnieuw open. De tafels zijn afgestoft, de stoelen staan proper, drankjes staan koud en de plaatjes zijn heet. Wat mag het voor jou zijn? En welk nummer wil je er graag bij horen? Laat me even weten wat jij gaat drinken en wat ik voor jou moet draaien. Ga je voor de Spaanse toets ter ere van de winnaars van het WK? Of mag het iets Belgisch zijn voor de nationale feestdag van morgen? Kan allemaal, stuur het maar in de app.
1: Wat is jouw bestelling op het Studio Brussel terras? Stuur je drankje en verzoekplaat door in de app van Studio Brussel.
2: Life is music. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels.
3: Nachtweersteen.
1: Parket.
3: Impermo.
2: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl. Voor elk budget. Nu met mega solde. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: een lied voor de Rode Duivels. Don't mind the future. Rudy Garcia, bondscoach, is ontslagen vandaag. Ah, ontslagen. Zijn contract wordt niet verlengd. Zo gaat dat tegenwoordig. Nu worden er wel wat namen genoemd als potentiële vervangers. Natuurlijk Van Bommel bijvoorbeeld. Erik Van Bommel wordt hier en daar gefluisterd. Maar dat zal dus allemaal later nog moeten blijken. We zullen er wat over roddelen op het Studio Brussel terras. Ongetwijfeld bij een natje en een droogje. En een goede plaat er ook nog eens bij als dat zou kunnen. Erin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Erin, jij gaat toch voor een drankje om de Spanjaarden op het WK voetbal te supporten?
1: Jazeker.
0: Of is het toeval?
1: Dat mag, hè. Het is een beetje een combinatie. Ik drink het ook gewoon graag.
0: De rode sangria, daar ga jij voor. Waarom geen witte? Ja. De witte is ook goed, hè. Pas op, hè.
1: Ja, maar de rode is toch...
0: Is de OG.
1: Hè?
0: De OG, dus, ik snap
1: ja,
0: het.
1: Voilà.
0: Vertel inderdaad. Eens welke plaat ik daar voor jou bij mag draaien.
1: Ik zou graag I Hate Everything About You van 3 Days Grace horen.
0: Oh jong. Erin, jij bent toch een jonge vrouw. Je klinkt als een jonge vrouw.
1: Ik ben 24, ja.
0: Ah, ja, maar ja, dan vind ik dat een grave keuze dat jij voor zo'n plaat gaat. Dat vind ik cool. Ik heb ze zelf, denk ik, wat is dat, een jaar of 3 geleden op Graspop Metal Meeting gezien. Heb jij ze ooit al live bezig gezien?
1: Nee, ik zou het echt graag willen zien.
0: Ja, oké, maar dan moet je het in de gaten houden. Dat gaat ooit nog gebeuren. Ik wens het in elk geval toe. We gaan het nu gewoon draaien op ons Studio Brussel terras. En dan kan je er op die manier van genieten.
1: Super, dank u wel.
0: Maak er een fijne maandag van.
2: Studio Brussel terras. Life is music.
0: Wil jij ook graag een drankje en een plaatje? Stuur even wat het mag zijn voor jou, wat jouw bestelling is in de app van Studio Brussel.

brugdag. Niet te warm, niet te koud. Hier en daar wat zon, klein wolkje. Heerlijk chillen. Bij deze Another and 54 Ultra Talk to You. Life is Hé, hey, maar zet je erbij op Studio Brussel Terras. Bestel iets om te drinken. Je krijgt er een gratis plaat bij. Ik heb hier Erwin die erbij is komen zitten, die voor een triple down vers gaat vandaag. Richard die wil het zoeken toet toet lied van David Guetta. Met daarbij een korenwolf. Een korenwolf. Ik heb dat dus even gegoogeld, want dat kende ik niet. Dat is een hamster. Maar dat is ook de naam van een wit biertje uit Nederland. Dan David die wil graag een Cola Zero bestellen. En dan heb ik nog een heel mooie van Loïc. Loïc gaat voor een Omer, maar met een fantastische plaat. Namelijk eender welk Oasis-nummer. Vind ik de beste plaat van Oasis die ze hebben. Eender welk Oasis-nummer. Ik ben dan ook gegaan voor Don't Look Back in Anger. Life is music.

0: Escapism van Ray met een Virgin Mojito voor Fien. Veel plezier met Thijs.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solden. Ga eerst naar Grando. Grando, Grando.
3: Dit is Studio Brussel. Studio
4: Brussel. Het is 6 uur, een hele goede avond.
1: VRT Nieuws.
4: Met Jannie Kaart.
5: Rudy Garcia is geen bondscoach meer. Zijn contract met de voetbalbond wordt niet verlengd. Garcia werd begin 2025 bondscoach van onze Rode Duivels. De resultaten waren lang niet slecht onder Rudy Garcia, met onder meer de kwartfinales dus op het WK. Maar er waren tijdens dat WK ook steeds meer vragen bij zijn aanpak. Dat zegt onze Sportza-commentator Peter van den Bent.
6: Daar is toch gebleken dat Rudy Garcia redelijk chaotisch te werk ging. Dat zette zich ook over op de spelersgroep. Iedereen heeft het gehad over de rare wissels die soms goed uitpakten. Er werd dan net iets te makkelijk oldschool gezegd, wat niet altijd synoniem staat met fout. Maar de manier waarop beslissingen vaak omgedraaid werden, spelers waren het ook niet altijd eens met de tactische aanpak van wedstrijden. Ook op dit wereldkampioenschap zullen we graag op een andere manier voetballen.
5: Er zijn nog altijd geen verdachten opgepakt voor de steekpartij in Gent vanmorgen. Een man van 19 werd er gestoken aan de Sint-Jorisbrug in de buurt van het station Dampoort, aan de rand van de zone van de Gentse feesten. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de precieze aanleiding is van die steekpartij is nog niet bekend, maar één ding is wel duidelijk, zegt het parket.
7: We willen als parket wel zeer graag benadrukken dat het incident op basis van de aanwijzingen die we op dit moment hebben volledig losstaat van activiteiten of gebeurtenissen op de Gentse feesten zelf.
5: En in Vironval, in het zuiden van de provincie Namen, is er deze namiddag een natuurbrand uitgebroken. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer staat intussen een groot gebied in brand. De Belgen zijn ook de Franse brandweermensen bestrijden het vuur samen. En ook in Spanje woedt er nog altijd een grote bosbrand. Die heeft al 26.000 hectare verwoest en verspreidt zich de laatste uren nog dubbel zo snel. 32 dorpen in het zuiden zijn geëvacueerd en meer dan 1.200 mensen moesten hun huizen al verlaten. De brand brak vorige week donderdag uit. In Frankrijk is er trouwens al iets minder dan 40.000 hectare in vlammen opgegaan. Dat is al meer dan heel vorig jaar bij elkaar genomen. Vanavond is het meestal licht bewolkt. Morgen eerst nog nevel, daarna krijgen we geleidelijk meer zon en wordt het iets warmer tot 25 graden. Woensdag vooral voor de middag bewolkt, met kans ook op wat lichte regen.
8: Belgische limonade.
9: Altijd verfrissend.
8: Brussel.
10: De festivalzender.
8: Thaïs van Beurum.
4: Moe maar voldaan, zo kan je de gemiddelde moed op deze maandag wel beschrijven. Het was een fenomenaal festivalweekend. Daar ga je hier alles over horen.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Cupid van Rosie Stewart speelde dit weekend op Rockherk, net zoals de twee andere nieuwe lichtingwinnaars trouwens.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een hele goede maandagavond voor jou. Mijn beentjes zijn stijf en mijn stem ligt nog deels ergens op de Gentse feesten en op Tomorrowland, eerlijk verdeeld. Ik had dit weekend ook elke dag meer dan 30.000 stappen op mijn teller. Dat was bij jou misschien ook het geval op al die festivals. Of misschien heb jij gewoon mega hard gechilled dit weekend. Allemaal even goed. Het is alleszins heel leuk dat je hier bent, want er is alweer zo'n ongelooflijk festivalweekend voorbij. En daarom zijn we hier samen om jou daar helemaal terug in onder te dompelen in dat bad vol weekendnostalgie. En dat zwarte gat ook wat te verzachten natuurlijk. Ik ben benieuwd waar jij bent geweest dit weekend. Was het op de Gentse feesten? Was het op Boomtown, op de Kouter daar? Of Full Madness op Tomorrowland? Of is het Limburg boven en ben je naar Rockherk of Rockherk Encore gegaan? Of was het vijf dagen van... Hoe was het daar? Welke artiesten heb je daar gezien? Ik wil het weten. Dus laat me dat ook even weten in de app van Studio Brussel. We gaan het nog tot 9 uur vanavond hebben over al die hoogtepunten van het weekend. Dat waren er heel veel, dat kan ik je zeggen. En van 8 tot 9 is het de best of van het eerste weekend van Tomorrowland 2026. Het wordt goed, dat beloof ik jou. En het is ook heel leuk dat je mij vergezelt. Of beter gezegd, dat ik jou mag vergezellen tijdens jouw maandagavondse bezigheden, liever.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En ik mag jou meteen al plezieren met een hoogtepunt van de allerhoogste plank. Een live versie van de Symphony of Unity heb ik bij. Dat 50-koppig orkest dat elk jaar elektronische dance classics in zo'n klassiek jasje stopt. Vaste waarde op Tomorrowland. Staat elk jaar ongelooflijk veel volk ook. Nu ook. Die Freedom Stage die puilde letterlijk uit voor die show. Terecht ook, want ze stonden er dit jaar met een nieuwe setlist. Moby zat erin met Go, net als Silence van Delirium. En deze, Born Slippy van Underworld. Ik was keihard onder de indruk, dat moet ik echt eerlijk zeggen. Meermaals kippenvel gehad ook. En tegelijk deden mijn kuiten pijn van te springen. Een emotionele rollercoaster is het, die Symphony of Unity. Dus als je dit weekend nog naar Tomorrowland gaat, naar dat tweede weekend, dan zou ik echt zorgen dat je dit ziet. Die klassieke versies, ik kan je vertellen, die zijn allesbehalve minder dansbaar. Oordeel nu vooral zelf. Symphony of Unity en Born Slippy van Underworld. Goedenavond.

stuurt. Ik zou zeer graag dat symfonische optreden live meemaken. Vroeger hobo speelt dan nu piano. Kippenvel al op de radio. Wat moet dat live zijn? Ja, niet normaal hoor, Tim. Dat kan ik je zeggen. Die Symphony of Unity was dit met Born Slippy van Underworld. Live van op die Freedom Stage op Tomorrowland 2026. Nu heb ik Yard Act voor jou. Bracht vrijdag een derde album uit. You're Gonna Need a Little Music. En dit is New Beginnings van op die plaat.

0: Heaven Has No Wings van Dove Ellis te zien op de zaterdag van Pukkelpop. Straks ook nog eentje van op die line-up van onze Kiewitse vrienden en geen kleintje.
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Kelis was dit met Cold Out There.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Thaïs van Beurum.
0: Vorige week had ik fijn bezoek hier in de festivalzender. Want toen waren Joe en Chris van Fat Talk hier te gast bij ons in de show. Ze waren te gast, allee, ze waren in het land eigenlijk voor ook Herk en Doer dit weekend. Dus het was zeer sympa dat ze hier is gepasseerd zijn. Want ze kwamen ook net terug van een tour als voorprogramma van de Foo Fighters.
3: The opportunity of a lifetime.
4: Yeah, yeah man, add that to your CV.
3: Yeah man, it was a life-changing experience, you know, to meet Dave. Watch him shred.
0: Of course.
4: Shred for 3.5 hours.
3: Yeah, man.
4: Pretty crazy.
3: We're trying to push 1:15. We're struggling, so how does he do it?
0: Ja, dit weekend stonden ze dus ook op Doer en Rock Herk. En iets eerder stonden ze bij Dave op het podium. Niet normaal. En dan wil ik ook graag weten hoe onze vrienden van Fat Talk het toch hebben gedaan. Daar op Doer of Rock Herk. Dag David.
5: Goedenavond.
0: Goedenavond. Waar heb jij Fat Talk gezien dit weekend?
5: Dit weekend op Rock Herk.
0: Ah, hoe was het?
5: Goed, stevig.
0: Ja. En wat vond je het leukste aan de show?
5: Het paste heel goed op Rock Herk. Ik heb ze een paar weken geleden de eerste keer gezien op Pinkpop. Daar was het ook oké, maar ik vond, ja, de tent was iets te groot voor hun. Was iets te weinig volk, vond ik.
0: Uh-huh.
5: En op Rock Herk was de tent, was de kleinere tent, was bomvol, dus tot buiten stonden de mensen. En ja, die sfeer die paste daar gewoon heel goed. Het was een heel laag podium. Dus mensen liepen eigenlijk gewoon bij hun op het podium om te stage diven en te crowdsurfen. En zij gingen gewoon door, alsof het de normaalste zaak van de wereld was.
0: Fantastisch.
5: Dus, ja, was goed.
0: Paste heel goed bij hen dan, ja. Fantastisch.
5: Ja, paste supergoed.
0: De eerste nummers van een nieuwe album, die zijn heel cool ook. We draaien die ook hier op Studio Brussel. Was het even dansbaar in het echt, David?
5: Dansbaar vind ik een moeilijk woord, maar je kunt er wel heel goed op losgaan.
0: Ah, dansen, losgaan, dat kan een synoniem zijn voor elkaar natuurlijk.
5: Ja.
0: Oké, okay, kijk, heel vet. Ga je volgend jaar terug naar Rock Herk dan?
5: Zeer waarschijnlijk wel, ja. Dat was heel goed meegevallen.
0: Ah, fantastisch. Goed om te horen. David, merci. Blij dat je van die Limburgse gezelligheid mee hebt kunnen genieten daar op Rock Herk. Nog festivals op de planning deze zomer?
5: Eén dag Pukkelpop.
0: Ah.
5: Voor Florence en de Machine vooral.
0: Ja, dat wordt heel goed.
5: Ja, als er nog ergens iets tussen komt, dan zou dat eventueel last minute wel kunnen gaan.
0: Dat zal wel. Er komt zeker nog iets tussen. Genoeg festivals in België.
5: Ja,
0: merci
5: voilà.
0: David en een hele fijne avond, hè?
5: Ja, hetzelfde.
0: Salut. De Festivalzender.

Body on the Floor van Jamie XX en Hanny Dijon. Hanny Dijon stond gisteren op Doer trouwens. En straks hoor je hier alles over die Doer Vijfdaagse. Eerst nieuwe muziek van Oski. Het is eentje met Jean Valerie van Blackwave deze keer. Doing Me heet het nummer. Gaat over trouw blijven aan jezelf in een tijd waarin iedereen iets van jou lijkt te verwachten. Inspiratie gehaald bij Stevie Wonder en Gorillaz trouwens.

0: Richie.
1: Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
0: Richie. Studio Brussel live.
3: Crossroads, dat is dat tweedaagse festival van Fuse onder het viaduct van Anderlecht. Woensdag komen ze langs om die line-up te duiken. En daar vind je ook deze Southstar op. Duitse DJ die nogal veel hits en in een goed trance jasje kan steken. Je hoort het misschien al. Zoals deze Miss You.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Geniet nu van zomerse kortingen op al onze keukens. Ga eerst naar Grando.

0: van Alice May. Ik ben er zeker van dat jij een dansertje bent, toch? Zo stiekem achter je stuur daar. Het was een gok, maar als ik gelijk heb, dan verwijs ik je graag even door naar Eefje de Visser, want ze plaatste hier bij Sam daarnet een zoekertje.
1: Wij zijn op zoek eigenlijk naar mensen die in het publiek staan en die fan zijn en die mijn muziek kennen en die het leuk zouden vinden om een keer mee een eenvoudige choreo uit te voeren met ons op het podium.
0: Het is jouw kans als je fan bent van Eefje de Visser om onder andere op het podium van Pukkelpop te geraken deze zomer, maar samen met Eefje nu in augustus al. En je hoeft er geen dans ervaring voor te hebben, zegt ze. De choreografie, maar een moeilijk woord op maandag, zou niet al te moeilijk zijn, zei ze.
1: Het zijn eenvoudige armbewegingen eigenlijk. Oh. En wat ik leuk vind en wat ik ook gezien heb in mijn verleden met dans, is dat je eigenlijk met heel eenvoudige bewegingen zo'n mooi effect kan creëren met veel mensen samen. En dat je helemaal niet tot heel complexe dingen hoeft te komen voordat het mooi is. En weet je, vanuit het idee dat we inderdaad deze periode wilden afsluiten met een soort speciaal moment, iets met het publiek samen, vandaar dit idee.
0: 15 à 20 dansers kan ze gebruiken. En hoe tof zou dat zijn als jij een van die dansertjes bent? Je kan je aanmelden via de website van Pukkelpop. De choreo is ook op vlammen. En vlammen, dat gaan we nu doen. En ik kom kijken als een trotse mama.
2: De festivalzender! Studio Brussel.

Stones, The Boys van Westside Cowboy. Straks duiken we in die vijf dagen door en mag ik nog eens die heerlijke Dress Like Boys draaien. Ik geef je al wat meer informatie ook over die Full Madness passen voor het tweede weekend van Tomorrowland, want die hebben we nog liggen hoor. En wie weet zie je Hugel dan aan het werk daar op de Crystal Garden van Tomorrowland het weekend. Straks meer na het 14 nieuws van 7 uur. Tot straks.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: 7:00, een hele goede avond.
9: VRT Nieuws.
8: Met Yannick Aerts.
10: Er is een kleine brand uitgebroken in de Ardennen. In Vuillerin-Voile, in het zuiden van de provincie Namen, is er deze namiddag een natuurbrand uitgebroken. Dat gebeurde in een bos langs de grens met Frankrijk. Volgens de brandweer staat intussen nog altijd een groot deel van de brand in lichterlaaien. Er is al 2,5 hectare zo goed als in rook opgegaan. Belgische en Franse brandweermensen bestrijden het vuur nog altijd samen. En door de vele bosbranden in Europa en vooral in het zuiden is het deze zomer extra druk in het Europese coördinatiecentrum voor noodsituaties. Dat centrum in Brussel coördineert de inzet van zowel brandweerploegen, materiaal als experten. Getroffen landen kunnen elk moment om hulp vragen. Dat zegt Europees commissaris Hadja Labib.
11: Het activeert de snelle inzet van Europese steun en draagt bij aan de financiering ervan. Het brengt hulpvragen en hulpaanbiedingen van landen bij elkaar en bundelt vliegtuigen, helikopters, teams en materieel, biedt technische expertise ook.
10: Ja, Europa heeft eigen brandweerploegen en materiaal. En deze zomer zetten ook al 14 lidstaten ploegen in. Jaar na jaar wordt deze inzet ook groter. Een Belg die internationaal gezocht werd voor poging tot moord is opgepakt in Thailand. De Thaise immigratiepolitie kon hem arresteren na een opsporingsbericht via Interpol. De man vluchtte 2 maanden geleden naar Thailand om zijn vervolging hier in ons land te ontlopen. Hij wordt hier ook verdacht van illegaal wapenbezit en lid te zijn van een criminele organisatie. Hij wordt nu ook uitgeleverd aan ons land. Vanavond is het meestal licht bewolkt. Morgen eerst nog wat nevel, maar later op de dag krijgen we geleidelijk aan meer zon en het wordt ook iets warmer dan vandaag bij zo'n 25 graden. Woensdag is het vooral bewolkt met ook kans dan op lichte regen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Studio Brussel.
12: De festivalzender.
6: Thaïs van Beurum.
8: Een beetje Doer, een beetje Boomtown, wat rock, herkancore en ook Tomorrowland in de playlist het komende uur. En ook alles over die rave and run.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Liverpool was dit. Die hebben na veel hartjes gewonnen op Doer gisteren. Dit was Evil.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Een propvol festivalweekend. En daar ga je nu tot 9 uur vanavond nog alles, maar ook echt alles over horen. Daarom wil ik ook weten hoe het met jou gaat vanavond. Ben je nog aan het nagenieten van een festival waar je dit weekend was bijvoorbeeld? Of heb je die tijd dit weekend voor iets anders gebruikt? Ben je op vakantie en heb je vandaag dik kunnen uitslapen? Laat het mij even weten in de app hoe jouw weekend was. Misschien was je net zoals ik te vinden op Tomorrowland zaterdag en op Boomtown zondag. Of was je aan het genieten van die Limburgse gezelligheid op Rockherk? En dan was er ook nog Doer natuurlijk.
3: Doeren!
0: 5 dagen lang dik boeten en genieten van de beste shows. En ik heb eens rondgevraagd hoe het was daar.
4: Hallo, ik ben Jente. Ik ben net terug van 4 dagen Doer. Die 5 is er misschien net iets te veel aan op mijn leeftijd. Het is werkelijk mijn favoriete festival om naartoe te gaan. De hele atmosfeer is gewoon zo verwelkomend en liefdevol. Door C'est l'amour, ze hebben het er gewoon niet gestolen. Het voelt ook gewoon heel toegankelijk. Iedereen mag lekker zichzelf zijn. Mensen zijn super vriendelijk. Een van mijn hoogtepunten was toch wel Zwangeregie. Heerlijke mens, uiteraard. Maar het was ook de eerste keer dat er eigenlijk een Nederlandstalige headliner was op Doer. Wat dat ook wel speciaal is om toch een keer mee te maken. En hopelijk volgen er nog veel meer natuurlijk.
0: Jent heeft een deel van haar stemmetje en haar hartje op Doer achtergelaten. En je kon daarnaast Zwangeregie ook onder andere Honey Dijon, Fat Dog, Horse Girl en Rudimental zien. En Nova was er gisteren ook bij.
5: Hallo, ik ben Nova en ik was gisteren op Doer. En dat was weer top, hè. Coole mensen, coole stages, coole artiesten. En een van die coole artiesten, dat was Kaat van Stralen. Die heeft haar Doer afgebroken met haar bindtekst in het Engels deze keer. Maar voor de rest was dat echt schreeuwen in het Nederlands. Mijn stem was al weg. Gelukkig kon ik die een beetje sparen en op het einde van de avond mijn dansbenen losgooien op Sean Paul, die de ene hit naar de andere gooide. Dus volgend jaar ziet je mij daar zeker terug staan.
0: De favorietjes Kaat van Stralen en Sean Paul, of course. En Doer is daar een vaste bezoeker rijker met Nova. En dan was er ook natuurlijk die verrassing van formaat. Amélie Lens tovert daar tijdens haar set eventjes een andere muziekprinses op het podium, Angèle. En Kenza die stond daar terecht met een open mond naar te kijken.
6: Wie komt daar op een gegeven moment op het podium? Angèle. Vinden wij dat normaal? Sorry, ik vond dat insane. Zij leken ook een beetje op elkaar met een zo elke andere haarkleur. Dus het was wel Pitbull en Golden Retriever vibes. Maar dat was zo'n coole verrassing. En zeker ook op Doer, omdat dat ook een heel grote Franstalige crowd heeft. Ik hoop echt dat hier veel samenwerkingen uitvloeien. Zeker als je merkt wat Angèle nu aan het doen is op vlak van muziek. Als je die dealen hoort, dan denk je, oké, we're going to dance.
0: Ja, nu is het wachten op de release van die song natuurlijk. In september komt Amélie Lens haar debuutplaat Aura uit. Dus heel benieuwd of die samenwerking daarop zal staan. Maar dit voorspelt heel veel goeds.
1: De festivalzender.
0: Nu draai ik nog eentje van Amélie Lens zonder ons Angèle erop. Dit is Whatever You Do.

Laten we de regel invoeren dat je de songtitel van je nummer altijd moet rijmen met je artiestennaam. Zoals deze Adult DVD en Cowboy on Aisle 3. Als je ze niet op Doer hebt gezien dit weekend, dan kan je op 10 november naar de Botaniek in Brussel. En ik mag nog eens Dress Like Boys draaien. En dan ben ik blij, want ik heb ze gisteren op Boomtown gezien. Wat een performance weer. De Kouter in Gent stond bomvol. Je moet het zelf eens beleven. Het is een prachtige show. Dit is Healing van Dress Like Boys.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize
4: gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in iets fris.
3: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
6: Ja, dat past daar voor mij.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bed.

0: zenuwachtig voor die timetable van Pukkelpop, want het is niet normaal hoeveel artiesten ik daar wil zien, zoals onder andere ook deze White Leg.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Maar eerst wil ik het nog even hebben over Tomorrowland. Dat eerste weekend is gepasseerd en was top. Maar er is nog een tweede weekend natuurlijk. Vorige week hebben we heel veel mensen blij gemaakt met onze laatste Full Madness Passen voor dat eerste weekend. Maar morgen is het Nationale Feestdag en dinsdag met een nieuwe Ticket Tuesday. En dan mogen we jou misschien wel richting dat tweede weekend van Tomorrowland sturen. Dan kan je ons volgende week vertellen hoe groot die madness daar echt is. Dus morgen luisteren en dan ontdek je hoe je die Full Madness pas kan bemachtigen.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness pas voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Wie weet zie je daar deze man wel? Met de hoed. Kölsch, vrijdag op de mainstage van Tomorrowland 2026.

0: Sugar on My Tongue. Van Tyler, the Creator. Headliner van Pukkop op de Schijf op zondag 23 augustus.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: De festivals komen allemaal langs bij ons in de festivalzender deze zomer. Dus ook de nieuwigheden, die hoor je hier allemaal eerst. En in het geval van Rockherk was dat die extra festivaldag op donderdag. Rockherk Encore heet die. En dat was dus vorige week donderdag 16 juli. Met meteen een knal line-up. Kaat van Stralen, Young Yellow, Monza, Black Box Revelation en Pommelien Thijs. We hebben daar René van ons gouden trio naartoe gestuurd voor een eerlijke recensie. En die blijkt lovend te zijn.
3: Herkenaren en Limburgenaren, jullie kunnen kontje gooien. Niet normaal. Iedereen heeft keigoed gedanst. Iedereen heeft de hele tijd staan springen, staan dansen. Er was zoveel sfeer. Ik heb echt nog weinig festivals gezien waar dat heel de tent zo mee was met wat er te zien en te horen en te dansen was. Dat was mega, mega, mega veel sfeer.
0: Ja, mijn Instagram stond ook naar goede gewoonte vol met mensen die van Pommelien Thijs genoten en heel terecht. Want wat een showbeest is dat. Maar volgens René was er nog een absoluut hoogtepunt.
3: Ik heb ook Black Box Revelation gezien. Dat was supergoed. Die zijn heel goed live. Dat was de eerste keer dat ik ze zag. En ze zeiden dat ze maar twee keer gingen spelen deze zomer. Ik denk, oh nee, ik ben er wel alle tweede keren. Maar en toch ga ik het nog altijd missen dat ik ze niet meer kan zien. Want dat was zo, zo goed live. Die gitaren, zijn stem ook. Sorry, dat was echt een vibe.
0: Je hebt dus nog maar één kans om hen te zien. Black Box Revelation op Kramrock is dat eind deze zomer. Dit is Black Box Revelation and I Think I Like You.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: 3 nieuwe winkels. Dat betekent extra voordelen bovenop onze solde. Ga eerst naar Grando.
4: Bij Aldi 1+1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
6: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
5: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerrit.
7: Studio Brussel.

0: onlangs nog op Gent Jazz en ook nog op Krammerok deze zomer. Celeste en Stop This Flame.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Nu zou ik je willen voorstellen om je agenda er even bij te nemen en dan naar zaterdag 29 augustus te swipen of te bladeren, als je dat nog zo oldschool doet. Zaterdag 29 augustus dus. Is die dag nog leeg? Of staat daar iets op dat verplaatsbaar is? Schrijf dan maar Run and Rave in. Ofwel Zone 5. Dat is een nieuw evenement in Antwerpen. Georganiseerd door Tomorrowland en de Antwerpse Lucky Stride Running Club. En die Zone 5 die verwijst dus naar de hoogste hartslagzone in de sport. Het is dan ook een loopevenement van 5 kilometer waarbij je je eigen tempo bepaalt. Het is dus geen echte race, maar zie het meer als een social run, een sociaal gebeuren. En het mooie is dat dat lopen dan uitmondt in een arena gebouwd door Tomorrowland, waar je ook DJ-sets kan checken van bijvoorbeeld Emilia Back-to-Back met Alicia Besgo en van Dimitri Vegas ook. Je kan 2 uur raven na het lopen, dus ik zou inderdaad niet te veel racen dat je nog energie hebt om die, in die beentjes om nog te dansen. Zonder verzuring. Zaterdag 29 augustus dus. Klinkt dat volledig je ding? Dan kan je tickets scoren op zone5.world. Ik zou niet twijfelen als je een lopertje bent.
1: Brussel.
0: Straks loopt Iron Maiden al to the hills. Na Ketama. Stond ook op Tomorrowland afgelopen vrijdag. Dit is Comes and Goes. Een hele goede avond.

Iron Maiden en Run to the Hills. En nu heb ik Tyler Ballgame voor jou met een nieuwe single. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter met veel soul-invloeden. Zijn muziek voelt nieuw, maar toch nostalgisch tegelijk. En hij komt naar Pukkelpop. En deze Live It Down zal hij zeker meebrengen. Yeah.

countdown voor het VRT-nieuws van 8 uur. Straks gaan we het hele uur lang terugblikken op dat zotte eerste weekend van Tomorrowland. Eerst nog deze Pistol van Kyo. De tweede single van de debuutplaat van Kyo die op 25 september uitkomt. Put a smile on for me zal die heten. Goeie naam toch ook. Ze stonden op een nest van Rock Werchter dit jaar en dat viel dik in de smaak ook. In de gaten houden die Kyo. Pistol, tot zo.

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. In Vierwijval, in het zuiden van de provincie Namen, is de natuurbrand onder controle. Die brand was in de namiddag ontstaan in een bos langs de grens met Frankrijk. Het vuur verspreidde zich over een steile helling en is ingedampt aan de rand van een weg. Zowat 2 hectare natuur is daar in de as gelegd. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig maar beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat toch in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Bree, waarom wil de Commissie dat?
2: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
1: En dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judith Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Dat heeft ze vanavond laten weten op haar sociale media. Afgelopen zaterdag is de vorige president Soljuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Ja, Stefan Bos in Budapest, waarom weigert Polgár die functie?
3: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judith Polgár. Echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
1: Dank je, Stefan. In Italië is ophef ontstaan nadat een man gisteren is overleden tijdens zijn arrestatie door de politie. Dat gebeurde in Bologna. De man van 43 gedroeg zich agressief en daarom duwde agenten hem tegen de grond. De man zou meermaals om hulp hebben geroepen. Op beelden is te zien dat agenten op hem blijven zitten tot de man niet meer beweegt. Er loopt nu een onderzoek om na te gaan of de agenten juist hebben gehandeld. Het weer nog vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Ook morgen wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: De festivalzender.
5: Thaïs van Beurum.
6: Nog tot 9 uur gaan wij het hebben over die madness van dat eerste Tomorrowland weekend met sets van Marlon Hofstad, Nova en Netsky. Welkom.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Boys voor het eerst op Tomorrowland in Boom gisteravond. Dikke afsluiter van die mainstage daar.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender. De mooiste tijd van het jaar.
1: Dat is de festivalzomer.
0: Wat een weekend alweer daar in Boom. Ik ben heel blij dat ik jou het komende uur mag meenemen doorheen dat hele weekend. Om je een idee te geven, dit kan je helpen.

0: Fantastische editie. Geweldig. Wij komen sowieso terug.
1: Thank you. Thank you. Main stage is great. Come back. See you next year.
2: Ik heb het gezien tomorrow. Het was fantastisch. De liefde was...

0: echt de beste ooit.
1: Jo, dan wel. Merci. Tot volgend jaar. We zien elkaar. Volgend jaar terug. Merci.
2: Yo, de mannen. Ja, de extatische People of Tomorrow, hoorden we. Die hebben keihard genoten van die madness afgelopen weekend. En als je er niet bij was, dan neem ik je het komende uur mee. Of als je er wel bij was, dan kan je dat magische weekend hier herbeleven natuurlijk. We gaan stukjes uit sets horen. Maar we waren er ook bij daar in Boom met Studio Brussel. Dus we hebben ook veel artiesten te gast gehad bij ons in de studio natuurlijk. En je kon die mainstage ook live volgen via VRT Max. En ook dat tweede weekend, dit weekend. Kan dat trouwens. We horen sets van Nova, Netsky en Reinier Zonneveld, maar ook van Marlon Hofstad en de muziek van Amber Broos en Charlotte Witte, Symphony of Unity. Er waren ook surprise sets dit weekend van onder andere Stevie Aoki met Reinier Zonneveld. En ook Charlotte Witte werd als het Tomorrowland-konijn uit de hoge hoed getoverd. Maar Tomorrowland houdt het niet alleen maar op die zotte artiesten. Het is ook natuurlijk die hele madness rond. Ze voorzien ongelooflijke ervaringen op en naast het festivalterrein. Op de Gathering, op die camping Dreamville, al lijkt dat meer op een dik all-in hotel met een persoonlijke mainstage. Er was ook een tennismatch met Lost Frequencies en Zizo Bergs. Ja, je hoort het, kosten nog moeite gespaard voor die People of Tomorrow die van over de hele wereld komen ook van voor Tomorrowland. En de stages, die waren opnieuw ook zot. De mainstage dit jaar was iets om naar uit te kijken naar die noodlottige brand van vorig jaar. Het thema was Conscientia. Met haar 6 emoties. Je moet het maar eens opzoeken. Het was een ongelooflijk mooi hoofdpodium. Ik ben ook blij dat ik je mag doen meegenieten van die set van Nova nu. Zij maakte haar mainstage debuut daar op Tomorrowland afgelopen weekend. Ze werd vorig jaar nog maar getipt als opkomende DJ door Amelie Lens in Vogue. Ze is 23 en ze stond op de mainstage. En ik mag haar set van op die mainstage nu draaien voor jou.

de set van Nova. Van op die mainstage van Tomorrowland het weekend. 4 jaar geleden begon ze nog maar haar eerste mixen te maken. And look at her now. Niet normaal.

0: Rave Never Ends van Nova op die mainstage van Tomorrowland. Christine was erbij tijdens die snoeiharde set van Nova daar. Ze zegt, Nova was fenomenaal. Ik ben zo hard gegaan. En ik ben blij dat ik je terug kan meenemen naar die madness.
1: Studio Brussel. De festivalzender. De festivals bij Studio Brussel.
0: Want wat was het weer een feestelijke editie. Ook voor Steve Aoki, vaste gast op Tomorrowland.
2: Since 2011, every year. It's insane. But this is like, it's family for me. You know, this is a big deal. It's always something I look forward to.
0: We konden hem interviewen daar live op Tomorrowland. En ja, het zou voor minder als je al sinds 2011 elk jaar op een festival staat. Dat het als familie begint aan te voelen. En dit jaar was extra speciaal, want hij vierde op Tomorrowland de 30ste verjaardag van zijn eigen label, Dimmak. Ja, we hadden zelf staart voorzien voor Steve, die vakkundig in Nona haar gezicht belandde. Ja, daar staat hij onbekend natuurlijk, om dat te kijken. En dit jaar had hij ook een verrassings back-to-back gepland met een collega en vriend. Dat was Renier Zonneveld. En Renier kwam langs in de studio en vertelde hoe die back-to-back tot stand kwam.
3: Ja, wat een verrassing met Steve Aoki. Dat zou je misschien niet verwachten. Ik ken hem al lang, weet je wel, maar gewoon een heel relaxe gast. Maar hij zit meer in die EDM-hoek normaal gesproken. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe en zei van ja, het lijkt me wel leuk om een keer wat techno te maken. Is hij langs gevlogen vanuit LA, geloof ik, naar de studio toe. We hebben een paar dagen gezeten. Onwijs vette tracks gemaakt. En toen vroeg hij van joh, wil je ons op Tomorrowland back-to-back gaan, als surprise? Ja, dat hebben we net gedaan. Dat is echt onwijs tof.
0: Ja, Renier vertelde ook dat ze al 20 nummers samen hebben gemaakt. Dus het zijn wel vrienden of toch goede collega's te noemen. Benieuwd of daar snel ook een release van komt? Eerst eens luisteren hoe die set van Renier ging.

knetterhard. Zo kan je de set van Reinier Zonneveld op Tomorrowland beschrijven. Gert stuurt, de set van Reinier was niet normaal. Gedanst als gek. Dat kan ik geloven. Goed nieuws, want we gaan nog het hele uur muziek en sets draaien van op dat eerste weekend van Tomorrowland. Nu nog even die set van Reinier Zonneveld dus.

0: Zonneveld live kan zien. Dit was een deeltje van zijn set op Tomorrowland 2026. Stef stuurt, Renier was niet normaal, meepompen of verzuipen, top. Ja, zonder pompen kon je deze set inderdaad niet overleven.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Thaïs van Beurum.
0: Tomorrowland is een mega uniek festival. Dat is ondertussen wel al duidelijk, denk ik. Je moet het beleven om, te begrijpen. En daar kan Hera over meespreken. Dag Hera.
3: Hallo, goedenavond.
0: Jij was er voor de eerste keer bij daar op Tomorrowland. Hoe voelde dat?
3: Ja, inderdaad. Super ervaring. Het was maar één dagje de zondag. Maar ja, eigenlijk al genoeg om van het Tomorrowland gegeven te genieten. Dus heel blij. Ja.
0: Wat vond je zo zot aan Tomorrowland?
3: Ik denk dat het een beetje het geheel is van eigenlijk het moment dat je bandje ontvangt thuis, totdat je daar effectief staat te dansen, met iedereen rondom je. Ja. Er is overal iets te beleven. Ik vind het, het is de hele dag in een pretpark lopen eigenlijk. Ja, zo voel het.
0: Ja, dat zal wel. Heb je Calvin Harris gezien?
3: Ja, we hebben Calvin Harris gezien. Daar ook een leuke afsluiter gehad. Dus superleuk. Omdat ook onze beste vriendin om 12 uur jarig was.
0: Oh.
3: Dus dat was eigenlijk extra speciaal.
0: Hoe was die show?
3: Ja, de
0: Alleen maar hit.
3: Ja, eigenlijk echt een hitjesmachine, vond ik het. Maar superleuk om zo met iedereen samen dan op het einde daar samen te komen. En tegelijkertijd goed te kunnen al dansend afsluiten. Dus voor mij was dat fantastisch om mee af te sluiten.
0: Ja, want het was ook WK-finale. Heb je daar niet te veel gsm's gezien met de voetbal erop?
3: Mijn vriend is ook Spaans, dus die was druk bezig met de voetbal te kijken tijdens Calvin Harris.
0: Ja, dat is
3: Ja, en er waren ook wel wat Spanjaarden rondom ons die inderdaad de finale druk aan meekijken waren.
0: Ja.
3: Maar superleuk om dat te kunnen combineren. En dan nog een keer MC winnen, dat was eigenlijk super tof. Hè?
0: Ja, Spanje heeft dan nog eens gewonnen, dus dat zal heel blij zijn.
3: Ja.
0: Wat vond je persoonlijk de beste shows daar die je hebt gezien?
3: Voor mij sprong Kevin de Vries er zeker uit op de mainstage. Superleuk om te dansen, maar toch Chase and Stage is voor mij, zou ik zeggen, was eigenlijk...
0: Ja.
3: Het beste qua dansen.
0: Nostalgie.
3: Een uur lang was dat.
0: Ja,
3: we voelden ons helemaal 16 jaar terug. Ik heb er een beetje nekpijn van zelfs. Dus dat is goed.
0: Dus het was goed.
3: Ja, het was zeker goed.
0: Ik heb Jesus Davis vorig jaar ook op Pukkelpop gezien. Dat was ook een dikke boet. Dus ik draai die met plezier, Hera. Ik ga Backbone speciaal voor jou draaien.
3: Ja.
0: Dikke merci.
3: Toppie. Dan gaan we hier nog een beetje verder dansen. Heel dankjewel.
0: Goed. Succes met de next. Veel groetjes, hè.
3: Ja, doei.

0: is Pussy.
1: Backbone van Jason Status. Het absolute hoogtepunt van Hera op Tomorrowland afgelopen weekend. Krijg je nog een stukje set van Marlon Hofstad of DJ Daddy Trance. Maar hij was niet de enige daddy die bij ons in de studio langskwam. Want Netsky kwam binnen met heel groot nieuws.
2: Het is grappig, want ik ben hier eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld. 10 minuten gereden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
3: Wow!
2: We verwachten een zoontje in september.
1: Het bleek toch heel moeilijk om geheim te houden voor Boris, voor Netsky. Wat is er mooier dan dit nieuws dan ook. En Netsky, dus die wordt papa van een zoontje. En hij noemde het zelf zijn zotste release. En dat is het zeker. En ik ben heel blij dat ik je toch kan laten meegenieten van zijn set daar op Tomorrowland dit weekend. Dit is Netsky live van op die Freedom Stage daar.
4: De festivalzender!
5: Studio Brussel.

Dit is de set van Natsky op die Freedom Stage van Tomorrowland. Zoals je hoort, heeft hij daar niks van overgelaten.

0: was dit live van op die Freedom Stage van Tomorrowland 2026. Die heeft hij gesloopt tot op het bot. Niet normaal was dat.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurm.
0: En wie Tomorrowland zegt, zegt natuurlijk ook ongelooflijk veel Belgen op de line-up. Netsky passeerde al, maar ook Nova en ook de familie Broos was goed vertegenwoordigd. Je kon het zelfs een full circle moment noemen, want Amber mocht er back-to-back draaien met haar papa, met DJ Daddy Broos. En de twee kwamen ook langs in onze studio daar. En ze zijn ook zonder veel ervaring al heel goed op elkaar ingespeeld, zeiden ze.
4: Ik heb natuurlijk alles van hem geleerd, hè. Dus onze draaistijlen en zo, die lijken best op elkaar. Dus dat matcht gewoon ook goed. Dus ik denk dat we snel doorhebben als iets misloopt.
5: Ja, denk ik ook.
4: Maar kijk, het is allemaal helemaal live. Het is op de House of Fortune stage. Dus dat is een 360 stage voor de mensen dat niet kennen. Die staan
5: mensen rondom
4: ons. Ja. Dus als er iets misloopt, gaat iedereen het gezien hebben. Goed.
0: Ja, Amber heeft dus alles van haar papa geleerd. En dat gaf dus dikke, dikke vonken. En ik ben blij dat ik Chicks van Amber Broos nog eens mag draaien.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
3: Beleef alles van de festivals bij Studio Brussel.
1: En op VRT Max.

0: Vader en dochter broers samen op Tomorrowland. Dat was heel schoon.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Je beleeft de festivals bij Studio Brussel.
0: Maar DJ Daddy Trance was er ook. Een andere papa, Marlon Hofstad. Hij maakte afgelopen weekend zijn mainstage debuut op Tomorrowland. En hij kwam ook langs bij ons in de studio net voor zijn set. En het was met klamme handjes. Hij zei dat hij niet normaal nerveus was. Dat is zot, want hij heeft al op zoveel grote podia gestaan. Je zou het hem niet geven. Maar van die zweethandjes, daar was eigenlijk ook niet echt iets van te merken eigenlijk. Oordeel zelf maar, want ik ga een stukje uit zijn set draaien.
1: De festivalzender!
2: Studio Brussel.
0: Marlon Hofstad dus, live van op die mainstage van Tomorrowland 2026.

op de mainstage van Tomorrowland afgelopen weekend. Op 8 augustus komt ook zijn nieuwe plaat uit van Marlon Hofstad. Das ist Daddy. Wordt een zomerse plaat, vertelde hij bij ons in de studio. Deze set belooft.

0: Marlon Hofstad was dit. Tom zegt dan weer, de verrassing en de beste set van het weekend was by far van Charlotte Witte.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
3: Thaïs van Beurum.
0: Want Tomorrowland zou Tomorrowland niet zijn als er geen surprise set op de planning stond. Dat was dit jaar een slot op de mainstage voor Charlotte de Witte.
4: Vorig jaar heb ik hier een speciale gedaan met een opening en de closing van de mainstage. En dan dit jaar waren we aan het denken van, ja, wat kunnen we doen? En dan kwam eigenlijk het idee om een verrassingsset te doen. Ja, voilà, ik ben er super blij mee. De mainstage ziet er fantastisch uit.
0: Ja, en daar waren de People of Tomorrow uiteraard mega blij mee met die set van Charlotte de Witte. Dit is ze met die nieuwe A Prayer for the Dance Floor. Tot morgen voor veel meer festivalnieuwtjes. En veel plezier met Tineke zometeen.

0: Radio Brussel.
1: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. En er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Het vuurwerk in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag mag plaatsvinden, dat meldt een brandweer van Brussel. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar volgens de brandweer zijn er nauwelijks risico's, vooral omdat er een groot verschil is met het vuurwerk eerder deze maand voor het 250-jarig bestaan van de VS. Dat zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Dat was een vuurwerk op lage hoogte en met minder lawaai. En het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark. Zodanig dat er geen schade aan een gebouw gaat zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: In Madrid zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn ze geland in Madrid en nu rijden ze in een open bus door de straten van Madrid. Sven Duitens, jij bent daar. Wat zie je?
3: Wel, ik sta nu aan Conde Duque op een plaats heel centraal op het parcours naar Cibeles toe, waar eigenlijk het grote feest gaat plaatsvinden. Een half uur geleden is dus de karavaan vertrokken. En op het moment dat we nu spreken, rijdt die bus voorbij, voorafgegaan door verschillende politiepatrouilles die de weg proberen vrij te maken. Zoveel mensen zijn er. Mensen komen van alle straten toegelopen. Het is hier heel warm. Dus een groot deel van die spelers hebben zelf hun t-shirts uitgetrokken. Ze staan te zwaaien naar het publiek. En je voelt echt, na een namiddag van ceremonies, eerst bij de koning langsgegaan, daarna bij de eerste premier langsgegaan, is het nu het moment dat ze tussen de Spanjaarden zitten.
1: De beker heb je nog niet gezien, Sven.
3: Wel, de beker heb ik wel gezien, want die staat nu vooraan. Op de bus staat hij centraal, dus de mensen kunnen die zien, vastgemaakt op de bus, dat hij er niet afvalt. Zie je die gouden beker voor de speler staan.
1: Dank je, Sven. Het weer vanavond wat wolken bij temperaturen van 8 tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel, vooral langs de grens met Nederland. Morgen ook wat wolken, maar geleidelijk meer zon en het wordt iets warmer tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: When the sun goes down, when the sun goes down, the sun goes down. Tinneke van Ransbeek.
4: Wanneer jij een miljardair wilt

Je mag weer gaan zitten. Bob Marley en The Wailers die zijn gepasseerd. Na week aan hittegolf zou je kunnen stellen dat het Belgische volk iets wat geacclimatiseerd is aan deze hoge temperaturen en dat we niet meer zonder kunnen. Mocht je het dus een beetje fris hebben vandaag, trek een dikke trui aan of vraag een Tame Impala to turn up the sunshine.

Jolly Jumper en Black Beauty die waren helaas al bezet, waardoor Amerika noodgedwongen moest gaan voor a horse with no name. Het is tijd voor iets anders. Het is tijd voor... Ik ga het nog eens doen. Je hoort het. Dit is Phoenix. If I ever feel better. They say an end can be a start. Feels like a

Toen ik helemaal alleen lag in de Mielekesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry, dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry, dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry, dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw.

samen sterk. Dankzij Suzy in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op

Jackson, Caribou. Bij deze wil ik het volgende nummer opdragen aan alle unieke figuren die tijdens een festival optreden helemaal van achter, op blote voeten dansend en volledig in zichzelf gekeerd de meest gekke danspassen bovenhalen. Ik zie jullie. Ik voel jullie.

Dicktail en Deltones. Monsieur Lou. Kleine kids die kunnen tijdens de zomermaanden je oren afzagen om toch maar eens op die slide van Aqualibi te mogen. En nog iets kleinere kinderen, zoals jij en ik, kunnen al eens zagen op een andere slide. Deze bijvoorbeeld. Calvin Harris. Slide.

0: Brussel.
1: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Verhuurders van een woning op de privémarkt kunnen vanaf 1 januari een premie krijgen om die huurwoning energiezuiniger te maken. Dat heeft plaatsminister van Wonen Melissa de Prater bekendgemaakt. Zij vindt dat ook huurders recht hebben op een energiezuinige woning. Dat is goed voor de factuur en voor het klimaat. Als verhuurder kan je dan maximaal 35% van de renovatiekosten terugkrijgen met een maximum van 37.000 euro. Er zijn voorwaarden. De woning moet minstens 3 jaar verhuurd worden. Er moet een conformiteitsattest zijn. De woning moet dus aan alle normen voldoen. En de huurprijs moet lager liggen dan een bepaald maximum. Er zal morgenavond vuurwerk zijn in Brussel tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouwgas zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: En uitgerekend op de Nationale Feestdag staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. Landen binnen de Europese Unie leggen voorlopig beter geen boetes op aan bedrijven die de nieuwe klimaatregels schenden voor de uitstoot van methaan. Dat staat in een nieuw advies van de Europese Commissie. Ja, Dominique de Pre, waarom wil ze dat?
3: Wel, die beslissing heeft te maken met de nieuwe klimaatwet die ingaat op 1 januari. Bedrijven die olie, gas en steenkool leveren in de EU moeten vanaf dan rapporteren hoeveel methaan ze uitstoten. Dat is een broeikasgas dat vrijkomt bij het winnen van die brandstoffen. Maar er is nog veel onduidelijk over hoe die nieuwe regels moeten worden toegepast. Daarom stelt de commissie voor om tot eind 2029 geen sancties op te leggen. Dat geeft importeurs 3 jaar langer de tijd om aan de regels te voldoen en geeft ook tijd aan de lidstaten om een sanctieregeling uit te werken. De spanningen in het Midden-Oosten hebben ook meegespeeld bij de beslissing, want de commissie wil niet dat de energiezekerheid van de EU in gevaar zou komen.
1: Dank je, Dominique. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is president Szolyuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Waarom Polgár weigert, vertelt Stefan Bos in Budapest.
4: Zij heeft gezegd dat ik het gebaar van de premier om een onafhankelijke, partijloze kandidaat voor het presidentschap waardeer. Maar, zegt ze, ik voel me niet sterk genoeg om de historische verantwoordelijkheid op me te nemen om een verdeelde natie te verenigen. En daarom kan ik de uitnodiging niet accepteren. Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije.
1: En in Madrid zijn zowat 1 miljoen mensen op de been om een glimp op te vangen van de wereldkampioenen voetbal. Spanje won gisteravond de finale in New York van Argentinië. Vanmiddag zijn de spelers en staf geland in Madrid. Na een bezoek aan de koning en de premier zijn ze in een open bus door de straten van Madrid gereden richting Cibeles, het bekende plein waar zometeen het eindfeest is. Het weer nog vannacht licht bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Brussel.

0: Tura laat Studio Brussel je nooit in de kou. Vandaar krijg je van mij Talves van de band Auwa. Welkom.
1: Je luistert naar Studio.

Talvez Au. In de naam van Este, Danielle en Alana. Hi man! Dit is Summer Girl van de drie zusjes. Hi.

van het leven loopt gewoon niet altijd hoe je het wilt. Helaas. Je krijgt van mij Laidback en Baker Man. Want je weet, he's baking bread. Ik hoop zeer deze. Of wit mag ook.

Een heel stad konijn hoorde je net. Bad Bunny. Last van agressieve chauffeurs achter jou in de file. Gewoon altijd onthouden. You ain't the problem. Misschien zelf een te hoge belastingsbrief gekregen als kleine zelfstandige. Jij bent het probleem echt niet. You ain't the problem. Of een onvriendelijke serveuze. Zeg je regel, ik blijf hetzelfde. You ain't the problem. Maar heb jij nog nooit van Michael Kiwanuka gehoord? Then, my friend, you are definitely the problem. Maar we doen hier aan problem solving. You ain't the problem. Michael Kiwanuka.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidsmedewerkers zonder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. Willekeurig en zonder rechtvaardiging. Stilzwijgen is medeplichtigheid, klinkt het. Er zal vuurwerk zijn in Brussel morgenavond tijdens de viering van de Nationale Feestdag. Er was twijfel of het spektakel in het Jubelpark zou kunnen doorgaan, want er geldt een waarschuwing voor natuurbranden. Maar de situatie is veilig, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
2: Het vuurwerk van morgen is een klassiek vuurwerk waar dat de effecten op grote hoogte afgeschoten worden. Dus er gaan geen slecht gedoofde of geen vlammetjes meer neervallen op het patrimonium van het Jubelpark, zodanig dat er geen schade aan de gebouwgas zijn. De hittegolf is voorbij. Er worden preventieve blussingsmiddelen ter plaatse gelegd. En dit alles tezamen maakt dat het vuurwerk toch kan doorgaan.
1: Uitgerekend op de Nationale Feestdag morgen staken de Brusselse brandweer en de dringende medische hulpdiensten. Zij protesteren tegen het personeelstekort. Er is wel een minimale dienstverlening. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na de WK-finale van gisteravond tussen Spanje en Argentinië. Net na afluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan die aan het vieren waren. Paredes kreeg geen gele of rode kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag onderzoekt. Het weer vannacht ligt bewolkt bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum, 20 graden aan zee. Woensdag meer wolken met hier en daar wat regen en dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Een Brusselse arbeidsauditoraat heeft vanavond de verzegeling opgeheven van de werf van het Oxygebouw. Vorige week zijn daar 6 arbeiders omgekomen bij een brand tijdens renovatiewerken. 2 anderen hebben zware brandwonden opgelopen. De werken kunnen niet hervat worden, want de arbeidsinspectie heeft meteen een sluiting van de werf bevolen. De aannemers zullen nu eerst een aantal veiligheidsgebreken moeten verhelpen. Het onderzoek naar wat er vorige week is gebeurd gaat verder. Artsen zonder grenzen roept op tot de onmiddellijke vrijlating van alle Palestijnse gezondheidswerkers in Israël. De NGO verwijst onder meer naar de directeur van een ziekenhuis in Gaza die al 1,5 jaar lang vastzit. Volgens Artsen zonder grenzen zitten zowat 100 gezondheidswerkers onder erbarmelijke omstandigheden in een cel in Israël. De NGO spreekt van marteling en willekeur. Wereldleiders moeten opstaan, klinkt het. Stilzwijgen is medeplichtigheid. In Hongarije weigert de voormalige schaakkampioene Judit Polgár het aanbod van premier Magyar om de nieuwe president te worden. Afgelopen zaterdag is de vorige president Sojuk uit zijn ambt gezet. Hij had te nauwe banden met de vorige premier Orbán. Maar de partijloze Judit Polgár zegt nu dat ze zich niet sterk genoeg voelt om de verdeelde natie te verenigen. En er is ook wat heisa over geld dat ze heeft gekregen van de regering Orbán, zegt Stefan Bos in Boedapest.
2: Nou, het is wel een klap in het gezicht van de premier die echt had gehoopt om het land meer bijeen te brengen met een enorme ster zoals Judit Polgár, echt een heel beroemde schaakster hier in Hongarije. Zij zou via haar bedrijf en ook via een stichting onder andere zo'n 1,9 miljoen euro hebben gekregen om de schaaksport verder uit te breiden in Hongarije. En dat ligt natuurlijk heel gevoelig, want de nieuwe premier Peter Magyar heeft juist gezegd dat hij onderzoek wil doen naar de wijze waarop gelden werden verstrekt onder de voormalige premier. En dan komt dit natuurlijk niet goed uit.
1: In Madrid hebben ruim 1 miljoen mensen de thuiskomst gevierd van de wereldkampioen in het voetbal. Spanje won gisteravond de finale van Argentinië. De spelers zijn na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten van Madrid gereden. En daarna was er een grote inhuldiging op de Plaza de Cibeles. De spelers en staf zijn 1 voor 1 op een podium geroepen en mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor aanvoerder Rodri met de wereldbeker in de hand. En dat ging zo.
3: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
4: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
3: Campeones del mundo.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat er een onderzoek komt naar de gebeurtenissen net na die WK-finale van gisteravond. Net na afluiten viel de Argentijnse speler Paredes enkele Spaanse spelers aan het vieren waren. Paredes kreeg geen kaart voor zijn gedrag. Een tuchtcommissaris kan hem nu toch nog schorsen. Ook na de halve finale tegen Engeland gingen de Argentijnen over de schreef. Toen toonden ze een spandoek met de Falklandeilanden zijn van ons. Officieel is dat Brits grondgebied. Het is niet duidelijk of de FIFA dat gedrag gaat onderzoeken. Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Na de middag meer zon en tot 25 graden in het centrum. 20 graden aan zee. Zo, maandag 20 juli zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: Till dawn.
1: This is Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music. Life is music.
2: Studio Brussels.
3: Het is 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
4: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
5: Somos campeones del mundo.
3: De kust van Guyana in het noorden van Zuid-Amerika zijn zeker 27 mensen overleden nadat een ferry was gekapseisd. Ruim 60 opvarenden konden worden gered. Meer dan 80 passagiers zijn nog vermist. De ferry was onderweg van de hoofdstad Georgetown aan de kust naar het binnenland. De overheid heeft een onderzoek geopend naar het incident omdat een deel van de passagiers aan boord niet zou zijn geregistreerd. In Chili, ook in Zuid-Amerika, zijn dan weer 5 mensen om het leven gekomen na hevige regenval. 4 mensen zijn nog altijd vermist. 17 anderen raakten gewond. Door het noodweer zijn ook duizenden huizen beschadigd. Bijna 100.000 mensen zijn door overstromingen van de buitenwereld afgesloten. In de zwaarst getroffen gebieden is de noodtoestand afgekondigd. En aan de vooravond van de Nationale Feestdag is in Brussel het Bal Nationaal georganiseerd. Een gratis volksfeest. De eerste editie vond plaats in 2003, ook om het 10-jarig koningschap van Albert II toen te vieren. En 23 jaar later is het dus een traditie geworden met heel wat feestlustigen.
6: Oh, ik wou genieten met anderen. Wow. Het is een goede dag, hè? Mooi, met mooi weer, dus ik heb gezegd waarom niet.
7: C'est chaque année que je viens, c'est magique, c'est... Il n'y a rien de plus beau.
8: We hebben dat gezien op internet en we vinden dat leuk om dat te zien eigenlijk en te doen. Voilà.
9: Iedereen danst mee, iedereen doet mee, dat is leuk gewoon.
3: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 17 graden. Tegen de ochtend lokale kans op nevel. Na de ochtend afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertienieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Kijk, daar loopt een Johnny met een t-shirt van Metallica.
1: Hé, waar dat?
0: Ja, daar.
1: Hé, hey, gast! Waarom draag jij, godverdomme, een t-shirt van Metallica?
2: Ik heb die gekocht bij de A&M.
1: Gekocht bij de A&M, of wat?
2: Ja.
1: Gast, hier zie.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Madrid in Spanje zijn de voorbije avond de spelers van het nationale voetbalteam gehuldigd voor het winnen van de wereldbeker. Spanje won zondagavond de finale tegen Argentinië. 1 tot 2 miljoen mensen waren in Madrid samengekomen voor de huldiging. De spelers werden na een bezoek aan de koning en de premier in een open bus door de straten gereden. En daarna was er een groot feest op het centrale plein van de stad. De spelers mochten de massa toespreken. Het slotakkoord was voor de aanvoerder van het team, Rodri.
1: Rodri, de levantar la Copa del Mundo al cielo.
2: Somos campeones del mundo. Viva la madre que nos parió. Viva el rey. Viva España.
1: Campeones del mundo.
0: In het noordoosten van Afghanistan zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen bij overstromingen na hevige regenval. Zeker 80 mensen.